0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. Een jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. En tot zover het nieuws. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.

0: Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van de fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van de fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakt het project Dila, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En tot zover het nieuws. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: de boeren en drukkers.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
3: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letschert de erkenning van cultuur als publieke taak. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Agressieve zwartrijders op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. En de jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Geleberg in Afferden. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letschert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië. Dit om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. Agressieve zwartrijders op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. En tot zover het nieuws. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo.

0: van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Let's do it.
3: Hey.

Butterflies in Distress. Ja, dat is zo eentje van de Earring die je niet zo vaak hoort. Lekker zeg. Zaterdag, het is 12 september. Welkom in je weekend. Ja, ja. En wat wordt het voor weekend? Ja, dat heb je natuurlijk helemaal zelf in de hand, hè. Dat ga ik niet voor jou bepalen wat voor weekend het wordt. Ik kan het wel even met je hebben over het weer. Vanmorgen is het wellicht nog wat mistig. Ik heb er geen last van waar ik zit in Almere, maar wellicht zie ik bij jou wat minder om je heen en mist het een klein beetje. Vanmiddag een mix van wolken en zon. Dan wordt het zo'n 19 graden. En ja, morgen grijs en regen. Dus dit is het beste deel van het weekend deze zaterdag. Ik zou hem even meepakken. Het is ook nog eens Open Monumentendag. Dat is een hele happening. Door het hele land heen kun je prachtige gebouwen bekijken die normaal gesproken dicht blijven. Daar duik ik zo meteen nog eens even wat dieper in. Want wat zijn de plekken in de regio die de moeite waard zijn om te gaan bezoeken? Ja, dat zijn er wellicht heel wat. Leuk om even wat meer van te horen. Ja. Nou, ik heb ook heel veel muzikale monumenten voor je meegenomen. Jazeker. Want het is weer de beste muziek uit de afgelopen 60 jaar die ik aan je uitserveer. Met af en toe wat nieuws. Shark Coltrane komt eraan. Cloud is onderweg. En dit is Robbie Williams. En Co.

countrymuziek is weer helemaal een opmars bezig. Dit is ook heel goed, hè? Ella Langley hoorde je op DNO met Tunes in Texas. Goedemorgen! En welkom bij de beste muziekmix uit de afgelopen 60 jaar. Dit is DNO met Shai Coltrane. Another, a new Prince.

0: Kiss.
1: Dit is DNO. Zanger-gitarist Jos Jutten treedt op zondagmiddag 13 september op in het Nationaal Grammofoonmuseum in Nieuw-Leuzen. Zijn optreden onder het alias Pheasant Forest maakt deel uit van het totaalprogramma van de Week van Alle Kunsten, die van 12 tot en met 26 september plaatsvindt binnen de gemeente Dalfsen. Het optreden begint om 2 uur, inloop vanaf 1:30. De entreeprijs voor verkoop via internet €12,50, kaartverkoop aan de zaal €14, inclusief een kopje koffie of thee bij binnenkomst. De Runer Paardendagen in Ruinen worden dit jaar gehouden op 11, 12 en 13 september. Dit weekend staat in het teken van paardensport en gezelligheid. Naast alle springrubrieken wordt er gestreden om de titel Grote Prijs van Ruinen. Maar ook is er een verloting met vele mooie prijzen van ondernemers uit Ruinen en omstreken. En een verenigingsspel waarin verenigingen tegen elkaar strijden om de winst. Kortom, een weekend waar je gegarandeerd bij wilt zijn.

misschien wel, ja. Maar sommige vriendschappen kun je heel lang volhouden, hoor. Morgen ga ik bijvoorbeeld weer eens even een hapje eten met een vriend van de basisschool. Ja, ik woon inmiddels aan de andere kant van het land. Hij in Hardenberg. Waar ga je dan ontmoeten? Nou, in Ommen. Dus morgen lekker eten in Ommen. Mocht je nog een goede suggestie hebben voor een restaurant in Ommen waar ik zeker moet gaan lunchen, laat het me even weten. @WernerSteenberg.

zijn de headlines uit het nieuws. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. En Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Jimmy Bullhorn op DNO en Let Me Be Your Lover. Goedemorgen, ik ben Werner. En het is het Open Monumentendag weekend. Dat is vandaag en morgen. En tijdens Open Monumentendag openen bijzondere monumenten en historische plekken hun deuren. Zo ook in Zuidwest-Drenthe, in Hoogeveen, Meppel, De Wolde en Westerveld kun je mooie plekken gaan bekijken. Ik haal er even een paar uit. Dit zijn de must-sees. Het kolonieschooltje in Bossoort. Huis Nijengaarde in Dwingelo, zou je kunnen gaan bekijken. De radiotelescoop van Dwingelo is ook toegankelijk vandaag. Museum De Wemme in Echten. UNESCO Werelderfgoed De Tramloods in Frederiksoord. Het Drukkerijmuseum in Meppel zou je kunnen gaan bekijken vandaag. De Meppeler Toren is toegankelijk. En ook museumboerderij De Karstenhoeve in Ruinerwold kun je terecht. Nou, deze staat er dan niet bij, maar ik haal hem er toch even uit. Hartstikke leuk. Je zou ook kunnen gaan naar Museum De Wemme. Ja, dat is in Zuidwolde uiteraard. En die is open van 10 tot 4:30. De toegang is gratis. En als je daarheen gaat kun je genieten van bijzondere Drentse volksverhalen die verteld worden door Boukje Bloemert. We zijn speciaal uitgezocht bij het ontwerpen van de expositie Heb het leven lief. Boukje vertelt in het Drents, maar ze schakelt ook moeiteloos over naar het Nederlands, mocht je daar wat moeite mee hebben. Ze is er vanmorgen van 10:30 tot en met 11:30. En vanmiddag om 14:00, 14:30 en om 15:00. Er is ook de hele dag iemand aanwezig die je rond gaat leiden. En in de koffiekamer kun je zien hoe er vroeger gewekt werd. En er wordt doorlopend ook een film vertoond over het slachtproces in de vorige eeuw. Nou, je hoeft je niet aan te melden. Je kunt gewoon langskomen van 10 tot 4:30 dus in Museum De Wemme in Zuidwolde. Op de Burgemeester Tonkenstraat 49. Hè. Mocht je dat nog in je Google Maps willen zetten. Nou, straks nog even een ander monument eruit halen. Want het gaat dan over de monumenten vandaag natuurlijk. Mocht je er zelf eentje willen tippen, is er een monument waarvan jij zegt, hé, daar moet je zeker even gaan kijken vandaag. Laat het even weten. Je kunt mij een berichtje sturen. Dat kan op mijn Instagram. @WernerSteenbergen. @WernerSteenbergen. Zometeen hier op DNO. Billy Ocean. Dit is Hot Chow Ray. En Tonight.
1: Twee. It's been a

Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Museum De Wemme in Zuidwolde doet zaterdag 12 september mee aan de Open Monumentendag. Het museum is die dag van 10 tot half 5 geopend en gratis toegankelijk. Tijdens een bezoek kan worden genoten van bijzondere Drentse volksverhalen die verteld worden door Boukje Bloemert. Ze zijn speciaal uitgezocht bij de onderwerpen van de expositie Heb het leven lief. Boukje vertelt in het Drents, maar schakelt als dat nodig is moeiteloos over naar het Nederlands. Ze is er om 10:30, 11:00, 11:30 en 12:00 en 2:30, 3:00 en 3:00.

to let you know I can really shake them down.

Contours op DNO en Do You Love Me? Goedemorgen, je luistert naar het geluid van Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel. Dit is DNO, dat staat dan ook weer voor Drenthe, Noord-Overijssel. Hé, er is iemand die erover nagedacht heeft, hartstikke leuk. Met de allerbeste muziek uit de afgelopen 60 jaar voor je. Ja, en daar horen toch pareltjes tussen zo af en toe, waarvan je denkt, oh ja, die had je ook nog. Wat is dit goed zeg? Neem nou dit. Genesis op je radio.

0: raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro, die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië, om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. En tot zover het nieuws. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

Spanje. Call me op DNO. Ik ben er wel van hoor, van bellen. Meer een beller dan een apper. Hoewel, als ik dan terugkijk in mijn WhatsApp-historie, heb ik ook wel heel wat berichten gestuurd. Maar tegenwoordig vinden dus heel veel jongeren het spannend om te bellen. Ja, ze spreken wel audioberichtjes in. Maar echt even contact met iemand aan de telefoon is dan weer spannend. En waarom zou dat dan zijn? Is dat dan omdat je een weerwoord krijgt op wat je zegt of zo? Ja, ik heb geen idee. Ik vind het altijd wel prettig om even dat belletje te doen. Is alles direct duidelijk? Scheelt ook vaak heel veel tijd. Ach ja. Hey, vandaag nog 106 dagen tot eerste kerstdag. Ja? Mocht je daar al mee bezig zijn, joh, de tuincentra, die zijn al druk aan het ombouwen. Is ongelooflijk, hè? We hebben hier in de buurt een intratuin. En ik ging daar laatst heen, gewoon nog even iets voor de barbecue halen. Echt moest door het magazijn heen, waar de lampen niet uit, nog niet eens aanstonden. Omdat ze de hele winkel aan het verbouwen waren om te zorgen dat vanaf, nou, ik denk oktober ongeveer, dat alle kersttroep weer klaar staat. Bizar. Ach ja. Je zou er maar druk mee kunnen zijn. Het is het weekend van Open Monumentendag. Straks duik ik daar nog even wat verder in. Wat voor monumenten openen vandaag hun deuren in de regio. Hè? Wat is leuk om misschien even te gaan kijken. Daar duik ik even in. En het weer van vandaag is eigenlijk best wel lekker. Vanmorgen wellicht nog een klein beetje mist. Bij mij is het wel helder. Ik weet niet hoe het bij jou is. Mag je even laten weten, Ed Werner Steenbergen. Ed Werner Steenbergen, mist het wat bij jou of valt het mee? Vanmiddag... Nou, is het eigenlijk best aardig. Dan wordt het 19, misschien wel 20 graden. Een zonwolk. En morgen, ja, daar kun je het beter niet over hebben. Dan is de temperatuur op zich niet eens onaardig met 19 graden. Maar valt er wel wat regen zo her en der. Ja, misschien heb je geluk. Misschien heb je geluk. Je weet het niet. Hè? Het ene buitje kan ook net daar even een plekje verder vallen, zodat jij wel een droge ochtend hebt. Maar dat is in ieder geval wat voor morgen op het programma staat. Dus hou er rekening mee. Ik ga zo meteen voor je draaien. De Spinners, Imagine Dragons. En dit is Martin Garrix met Ed Sheeran. Repeat It.

Blond. Maar toch ook weer vertrouwd, hè? Ja. Spinners, It's a Shame op DNO. Ook Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je en zij hadden een wens. Repeat It, maar nou, vond ik voor één keer eigenlijk wel genoeg. Hoewel het echt wel een goede track is, hoor. Begrijp me daar vooral niet verkeerd in. Zometeen een Nederlandstalig liedje. Zoë Taran, Monster ga ik voor je draaien. Ook de streekagenda met Tony Mulder is onderweg. Die hoor je om kwart over en kwart voor het 1 uur. Nou, kijk eens even op je klokkie. Hij komt er alweer bijna aan. Dit zijn de Imagine Dragons, Radioactive.

0: Dit is DNO.
1: Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag. Elk jaar op de tweede zaterdag van september stroomt Elim vol met duizenden bezoekers voor een feestelijk en kleurrijk spektakel, het Bloemencorso. In combinatie met de jaarmarkt is het evenement uitgegroeid tot een vaste traditie die niet meer weg te denken is uit het dorp. Door de jaren heen groeide het Bloemencorso uit tot een professioneel georganiseerd evenement met jeugdwagens, middelgrote wagens en indrukwekkende grote corso-wagens. Het begint om 9 uur en de toegang is gratis.

Ramos. Je hoorde Enrique Iglesias hier op DNO. Hij is al heel erg lang samen met Anna Kournikova. Dat is de tennisplayer. Ja, die heeft prachtige ballen geslagen in haar carrière. Dat deed ze ook vaak met heel veel overgave. Ze beleefde het punt als ze het maakte nogal intens, zeg maar. En ook de weg naar het punt was heftig in het geval van Anna Kournikova. Want ze maakte wat geluiden die wellicht iets te heftig zijn voor de zaterdagochtend. Je zou er andere gevoelens en gedachten bij kunnen krijgen, om het maar zo te zeggen. Maar vier kinderen hebben ze samen. Lucy en Nicholas, Mary en het vierde kindje is vorig jaar geboren rondom de kerstdagen. En de naam en het geslacht van dit kindje hebben ze even privé gehouden. Ja, ze zijn wat dat betreft voorzichtig met dingen delen over hun privéleven. Is hun goed recht natuurlijk. Zometeen hier op DNO, Hot Chocolate. Ik heb ook het laatste nieuws voor je. En eerst mogen Lucas en Steve, dit is Do

zijn de headlines uit het nieuws. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Poetin heeft verklaard tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. En Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

And everyone's a winner. Nou, dat zouden we willen, hè? Dat iedereen een winnaar is. Dat zou natuurlijk niet kunnen. Dan zou geen enkele sportwedstrijd als spannend zijn om naar te kijken, toch? Gelijkspelletje, nee. Maar de meeste mensen niet heel erg vrolijk van. Hot Chocolate dus op DNO, daarvoor het laatste nieuws uit de wereld. Dat geven we je op het hele en het half uur, zodat je een beetje weet wat er gebeurt, hè. Hey, vandaag, 12 september. Je zou naar Frederiksoord kunnen gaan, want daar vindt het Corso plaats. Dat is fleurig, vrolijk en gezellig. Er zijn natuurlijk prachtige Corso-wagens. Er zijn juniorwagens, een kindercorso en ook hele mooie mozaïeken. Het is niet het grootste, maar zeggen ze zelf wel het gezelligste Corso van Nederland. Altijd het tweede weekend van september. En dit jaar staat het thema op het land, in de lucht en in de zee centraal. Maar dat kan ook alles zijn, hè? De Corso-wagens hebben allemaal een eigen ontwerp en onderwerp binnen het thema. Versierd met dahlia's en omringd door figuranten die er een ware beleving van maken. Nou, vanmiddag is de rondgang met de kleurrijke Corso-wagens. Figuranten die lopen, dansen en springen op en rondom de wagen. Naast het kindercorso. De kinderen van de basisscholen die wandelen zelf mee met hun step of skelter. Is er ook een junior Corso. En dan is morgen er ook nog een gevarieerd programma met onder andere de Mozaïek fietsroute. Dat is een fietsroute die door heel Frederiksoord en omliggende dorpen gaat. Waarbij je langs de verschillende mozaïeken rijdt. Daarnaast zijn de Corso-wagens stilstaand te bezichtigen in de tuin van Frederiksoord. Wil je hier meer over weten? Dan zou ik er gewoon naartoe gaan, joh. Hartstikke leuk. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit een bloemencorso meegemaakt. Maar het is een ware beleving, zoals het hier staat. Wel een klein beetje entree betalen, want het is niet allemaal gratis om die dingen in elkaar te zetten. Kost

0: Dit is DNO.
1: In de kerk van Eijhorst wordt op zondag 13 september een concert gegeven door de prijswinnende jeugdkoren en het jong vrouwenensemble van koorschool Viva la Musica. De koren laten in de meerstemmige liederen horen hoe de kunst van het a cappella zingen grote hoogten kan bereiken. In veel verschillende samenstellingen zingen ze een heel gevarieerd repertoire. Het concert duurt ongeveer 60 minuten. Het concert is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. De toegang bedraagt €15 en €3 voor kinderen. Meer informatie op de website van Viva la Musica. Op zaterdagmiddag 12 en zondagmiddag 13 september strijkt Smaakmakersfestival weer neer op de prachtige locatie aan de Commissieweg in de wijk. Een knus en gemoedelijk pop-up dorpje vol fijne muziek, lekker eten en kleurrijke ontmoetingen. Met foodtrucks, regionale muziekhelden en aanstormend talent is er voor jong en oud genoeg te proeven, te luisteren en te beleven. Gratis toegankelijk, laagdrempelig en gedragen door vrijwilligers, sponsoren en partners.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar de kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilo medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door de vergrijzing. Bij een brand in een verzorgingstehuis in de Chileense plaats Pietruvkuen in het zuiden van het land zijn 16 mensen omgekomen. Het vuur brak 's avonds laat uit en verslond het hele gebouw. 10 mensen werden gered en opgenomen in het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel bijna €2,73 per liter. En dat is bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kostte gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventerhaven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schudde de sluis slechts 1 keer. En tot zover het nieuws.
2: Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden.

De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht zit een vrachtwagen vast onder een viaduct. Bij de afrit De Bilt zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook via de A1 en de A27. En op de A12 vanuit Arnhem sta je bijna een kwartier in de file door de Duitse grenscontroles. En

0: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.

0: Morgen wordt een mooie dag. En kennelijk ligt het ook niet aan Frederik. Want Frederik van SWW Hoogveen zit naast me. En misschien is het even goed om even te vertellen wie jij bent en waar jij voor werkt.
1: Nou, ik ben Frederik Nieuwenberg. Goedemorgen allemaal. Goedemiddag nu net natuurlijk. Ik werk bij Stichting Welzijnswerk Hoogveen als opbouwwerker.
0: En vandaag gaan we het speciaal hebben over een activiteit in Hoogveen. Over een soepje op zondag.
1: Dat klopt.
0: En dat is fijn om zo meteen even over te hebben. Maar even over, jij werkt al heel lang bij de SWW? Of
1: ja, hoe? Ik werk al zo'n jaar of 40 bij de SWW. En haar voorlopers. Ik ben begonnen bij de hervormde Stichting Jeugd en Jongerenwerk ooit.
0: Och,
1: maar goed,
0: ja.
1: Dat is al helemaal heel lang geleden. Maar ook al heel lang bij SWW.
0: Ja, ja. En SWW in Hoogveen. Kijk, wij zitten nu in de studio in Zuidwolde.
1: Ja.
0: Maar werken die ook samen aan activiteiten?
1: Jazeker. Ja, we werken veel samen met de verschillende welzijnsorganisaties hier in de buurt. Dus zeker werken we ook samen met Welzijn de Wolde.
0: Ja.
1: Ja.
0: En waaruit bestaat die samenwerking? Is dat elkaar versterken of zijn dat ook speciale activiteiten?
1: Het zijn speciale activiteiten. Bijvoorbeeld hebben we binnenkort 25 september muziekmomenten XL met plaatjes draaien en dansen.
0: Oh.
1: En dat doen we in het podium.
0: Oké.
1: Dus dat wordt een avond vol feest. Begint om 7 uur. Kaartje kost €6,50. En kun je online bestellen bij het podium. En ophalen in de tamboer. Om daarbij te zijn. Hartstikke gezellig voor 55-plussers. Dat soort activiteiten doen we samen. Maar we hebben ook als opbouwwerkers binnen allerlei gemeentes samenwerking. Dus overleggen we met elkaar. Goh, hoe doe jij dit? Hoe doe jij dit? En kunnen we dingen samen doen?
0: En als je zou kunnen omschrijven wat een... Want jij bent een opbouwwerker.
1: Ja.
0: Wat doet gewoon precies een opbouwwerker? Waar?
1: Een opbouwwerker is een persoon, een mens, die probeert zoveel mogelijk contact te leggen met andere mensen in het werkgebied waar hij werkt. En van daaruit leuke ideeën te verzamelen, signalen op te pikken, met mensen samen activiteiten te organiseren, bewoners te ondersteunen als ze een tof idee hebben of iets waar ze aan willen werken. En zo proberen we met elkaar de samenleving leuk en fijn te maken.
0: En wat voor mensen kom je dan eigenlijk tegen? Wat voor... Ja, wat? Wat voor soort? Maar wat voor mensen? Wie vragen daarom?
1: Nou, wij lopen door de wijk. De opbouwwerkers. En die maken eigenlijk met iedereen contact. Die ze maar tegenkomen. En van daaruit ontstaan ideeën. Soms zeggen mensen, goh, ik zou wel iets willen in deze wijk. En dan kijken we, wie kennen we nog meer die dat ook wel wil. En dan koppelen we die aan elkaar. En dan helpen we ze om bijvoorbeeld een activiteit. Of stel je voor dat er in de buurt graag mensen een buurtbatterij willen.
0: Ja.
1: Nou, dat kan ik me zo voorstellen. Nou, als we dat tegenkomen, we horen het veel. Proberen we mensen aan elkaar te koppelen. En op die manier hier samen dat voor elkaar te krijgen.
0: Zou het ook kunnen zijn dat, want we vinden soms dat we best wel gelukkig zijn hier in Nederland met hoe we leven. Sommige mensen zijn daar minder tevreden over, maar ik denk dat we met z'n allen het best wel goed doen. Zouden mensen ook niet zo goed altijd weten wat het welzijnswerk eigenlijk door al die jaren heen betekend heeft voor de samenleving? Dat het ook wel iets...
1: Ja, ik denk dat het zijn ups en downs heeft. Het welzijnswerk in het algemeen, landelijk. En dat het lastig is om ons te vinden soms. Terwijl we eigenlijk in bijna elk buurthuis bijvoorbeeld wel een moment hebben waarop we aanwezig zijn. Of waar we in Hoogveen houden we in de buurthuizen vaak kantoor. Zijn de koffietafels waar mensen aan kunnen sluiten met dit soort ideeën. Dus we proberen zichtbaar te zijn. Maar de samenleving wisselt daarin wat.
0: Ja. Ja, maar ik denk ook van in de loop der tijd hebben jullie ook, laat maar zeggen, voor jonge meiden of voor jonge jongens, hebben jullie ook gewoon best wel veel betekend door aanwezig te zijn. Ook op plekken waar zij zijn.
1: Absoluut, middelbare scholen, mbo's, lagere scholen doen we activiteiten. En het is, weet je, ik stel me niet elke keer voor als ik ben Frederik van de SWW. Nee, ik ben Frederik. Dus de naam welzijnswerk is misschien zo nu en dan wat onduidelijk. Daar mogen we misschien wel iets meer ons best voor doen met elkaar.
0: Maar het is ook gewoon dat jij het gezicht bent van, wat is jouw vraag?
1: Ja, precies.
0: En wat heb je nodig?
1: En ik ben ook gewoon mens en bewoner.
0: Ja.
1: En nou, probeer van daaruit.
0: Ja, je ziet kansen om, ja, om dingen te verbinden. Of, ja.
1: En omdat we veel mensen spreken, kunnen we ook makkelijker verbinden.
0: Ja.
1: Hebben we vaak wel van, oh, maar wacht even, die mevrouw vroeg dat ook. Of die meneer had dat, oh, die had ook zo'n soort idee. Misschien kunnen we die wel aan elkaar zetten.
0: Ja, het is toch een prachtig mooie functie.
1: Dan wordt het idee groter.
0: Ja.
1: En welzijnswerk is ook wel vaak, wordt het geassocieerd met individuele hulpverlening.
0: Ja.
1: Dat is ook zeker een onderdeel van ons. Maar vanuit het opperwerk zijn we veel meer voor de samenleving en voor het collectief.
0: Ja.
1: En we hopen dat dat ook wat breder wordt.
0: Ja, maar dat al zo lang gebeurt, heeft denk ik al in de loop der jaren best wel al wat opgeleverd. Dat mensen niet zozeer zien.
1: Nee, en wat heel veel, wat ik heel leuk vind vanuit mijn werk, is dat mensen zelf eigenaar ervan worden.
0: Ja.
1: Dus dat we beginnen samen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is het niet meer van ons. Dat moet ook niet. Maar dan gaat het wel door.
0: Ja.
1: Nou, dat is geweldig.
0: Ja,
1: daar
0: dat
1: geniet
0: is fantastisch.
1: Ik van.
0: Ja.
1: En dan zijn wij daar helemaal niet meer bij betrokken. En dat is ook helemaal niet nodig. Mensen kunnen heel veel dingen zelf.
0: Zeker weten,
1: gelukkig.
0: Ja. Ja. Als ze maar gewoon even dat setje krijgen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, of even gekoppeld worden aan iemand die dat ook vindt. Soms voel je je alleen met een idee. En is het handig om even bij ons langs te komen. Om te kijken of wij misschien nog meer mensen weten die zo'n leuk idee hebben.
0: Ja.
1: Of een vraag of een probleem of een uitdaging die je in de wijk ziet.
0: En dat is bijvoorbeeld ook met dat wat je net zei van over het podium. Zo'n activiteit. Dat is ook een ontstaan project.
1: Ja, dat is een project wat vlak voor coronatijd of in coronatijd is ontstaan. Om mensen met elkaar in contact te brengen. En deden we dansen met stokken tussen ons in en zo, maar de combinatie bewegen, contact,
0: oh, okay,
1: muziek die je leuk vindt. Je merkt dat dat hele feestelijke sfeertjes zijn. En dat je weer lekker op de muziek kunt swingen. Die je favorieten zijn.
0: Ja, hè? Zeker.
1: Zoveel plek is er niet meer om te dansen zomaar.
0: Nee, klopt, ja. Dus, leuk. En ik vind ook dat het best wel gezegd mag worden dat het podium er ook weer... Als mensen denken, dat podium, dat weet ik niet zo goed. Maar dat ziet er fantastisch uit.
1: Ja, dat ziet er echt heel leuk uit.
0: Ja,
1: en het grappige is, ooit toen het podium gestart werd, heette het jongerencentrum De Box.
0: Oh ja, dat is ook zo, ja.
1: En toen was ik daar, als jongerenwerker.
0: Oh, echt?
1: Dus dat is zo leuk om daar nu te zien. Ik ben de laatste weer geweest. Nou, ik vind het een fantastische locatie. Dus ik hoop ook echt dat er heel veel mensen komen om het podium opnieuw te ontdekken. En lekker te bewegen en met elkaar in contact te komen.
0: Ja, met elkaar in contact te komen.
1: Ja.
0: Op zo'n leuke manier.
1: Precies.
0: Ja, lijkt me geweldig. We gaan straks praten over het natuurlijk. Ja. Over wat er op de Beesterbult gebeurt.
1: Ja,
0: ik zal het
1: precies.
0: Al een beetje voorschieten. Maar we gaan even luisteren naar een nummer. En dat is van Memory. Make it a Memory.

0: Zo, Frederik, we gaan verder over dat soepje op zondag praten. Ja. Want wat is dat eigenlijk precies?
1: Nou, soepje op zondag is een activiteit die we elke tweede zondag van de maand doen. En die doen we bij de Beestenbult, de kinderboerderij in Hoogeveen.
0: Okay.
1: Samen met Kozis. En het idee erachter is dat we van veel mensen horen dat zondag soms een lange dag is. Zeker in de wintermaanden. Een lange dag om door te komen. En wij dachten, nou, daar moeten we eens wat mee doen. Want hoe leuk is het als je in de gelegenheid bent om anderen te ontmoeten. Op een plek die nou, voor kinderen leuk is, maar ook voor volwassenen hartstikke leuk is. En dus elke zondag, elke tweede zondag van de maand is daar een soepje, gratis. Gewoon lekker warm soepje,
0: ja.
1: Om met elkaar te kletsen. En wie weet om daarna even lekker door het park te wandelen. Of als je gewandeld hebt, even bij te komen en op te warmen.
0: Ja,
1: ja.
0: En dat is ook de reden dat het juist op die dag is gekozen.
1: Ja,
0: lange dag.
1: Ja,
0: en,
1: precies. Alle activiteiten van buurthuizen en dat soort dingen zijn vaak door de week.
0: Ja.
1: En vermaken mensen zich wel? Of is er genoeg gelegenheid ook om naar dingen toe te gaan? En we merken op zondag dat het wat minder is. Natuurlijk gaan er een aantal mensen naar de kerk. Maar ook dan kun je aansluiten na de kerkdienst. Hè, met een wandelingetje en lekker een kopje soep. En kun je andere mensen ontmoeten en eens andere verhalen horen. En het breekt de dag gewoon even een beetje.
0: En even voor de duidelijkheid, de Beestenbult, dat is in het... Hoe heet het park eigenlijk?
1: Steenbergenpark.
0: Ja, Steenbergenpark. En dat is een kinderboerderij.
1: Het is een kinderboerderij. Die wordt gerund door Kozis. Mensen met een beperking. En begeleiders. En die zorgen ervoor dat die Beestenbult helemaal draait. Die voeren de dieren, zorgen voor de dieren. De kinderen kunnen dus spelen. Dus je kunt ook kleine kinderen meenemen. Die vinden het hartstikke leuk. Er zijn allerlei beesten. En daar is een gebouwtje bij waar we de soep doen.
0: Ja, dus je kunt meer... ik zat even te denken, is dat allemaal buiten? Maar is daar ook een ruimte om binnen te zijn?
1: Ja, de soep eten we binnen. Tenminste, in de wintermaanden. Zomers kun je het ook buiten doen.
0: Ja.
1: Maar als het wat kouder is het ook wel lekker om even op te warmen binnen.
0: En in samenwerking met Kozis, dus de mensen die daar werken... die helpen dan daarmee? Of?
1: Ja, die helpen. En met name in de voorbereiding.
0: Okay.
1: En er zijn vrijwilligers die aanwezig zijn om iedereen te voorzien van een soepje. En een broodje. Een stokbroodje erbij of zo.
0: En komen daar mensen gewoon vooral uit de buurt van de Steenbergenweide daarheen? Of is het ook een beetje dat mensen het overal...
1: Iedereen mag er komen. Iedereen is van harte welkom om gewoon andere mensen te ontmoeten. Maar tot nu toe zijn het voornamelijk wat mensen uit de omgeving, zeg maar.
0: Ja, die daar
1: gebruik van maken op zondag.
0: En is het ook een bindende factor, denk je, voor de mensen die daar nu al komen? Dat ze zeggen van, oh, wij vinden het al fijn. Want het lijkt me soms, als je alleen bent of als je niet zo goed weet... je hebt ervan gehoord. Maar het lijkt me ook best wel een drempel om dan zomaar eventjes daarheen te gaan.
1: Ja. Nou, dat is natuurlijk bekend. Als je iets met eenzaamheid of alleen zijn te maken hebt. Dat die eerste stap altijd moeilijk is. Dan moet je moed verzamelen. Maar dan kun je ervan uitgaan dat bij de Beestenbult op zondag... in elk geval hele leuke mensen zitten die je welkom heten. Die blij zijn dat je er bent. En ik zeg altijd, je kunt er ook een keertje even omheen lopen eerst. Om eens te kijken van, goh, wat is dat daar nou eigenlijk? Dus je mag ook stiekem komen gluren om te kijken. Wie er zijn. Maar ik snap dat dat spannend is, maar gun jezelf dat die ene keer om het uit te proberen.
0: Ja.
1: Wie weet wie je allemaal tegenkomt en nou, wat voor leuke nieuwe contacten erop uitkomen.
0: En want het is natuurlijk, ja, wat je zegt is natuurlijk best wel een goed, want je kunt heel rustig denken van ik ga een wandeling maken in dat park. En ik kom daar aan en ik zie wel wat me overkomt.
1: Ja, precies.
0: Want het is natuurlijk gewoon een heel mooi park om sowieso een wandelingetje te maken.
1: Ja, precies. Het is een leuk park. Je kunt er van alles zien. En de Beestenbult kun je ook gewoon in zonder dat je bij ons soepje komt eten. Hè?
0: Ja, klopt.
1: Dus je kunt echt je rustig oriënteren om te kijken. En wij zijn heel blij als je binnenkomt.
0: Ja, leuk. Leuk.
1: Dat is een eerste stap naar nieuw contact.
0: Ja.
1: En
0: verbinden mensen misschien toch wel dat eraan dat het, omdat het dan... een kinderboerderijtje is, dat het dan meer voor kinderen is? Of,
1: nou, dat zou kunnen, maar deze activiteit is echt bedoeld voor volwassenen.
0: Ja.
1: Dus de kinderboerderij zelf is voor iedereen toegankelijk. Maar je hoeft geen kinderen te hebben om...
0: Om daarheen te kunnen gaan. Nee, precies. Nee. Dus je kan gewoon echt zeggen van ik ga gewoon eventjes daarheen. En ik ga naar binnen.
1: En ik ga even kijken wat ik ervan vind. Nou, dan hopen we dat je daar wat gezelligheid vindt.
0: Ja.
1: En wat aanspraak. En wie weet wat daaruit voor. We zien veel mensen die er vanuit dat soort activiteiten andere dingen met elkaar gaan doen.
0: Oké.
1: Okay. Ze hebben elkaar ontmoet, leren elkaar een beetje kennen. En dan van, oh, vind jij dit ook leuk? Of vind je dat ook leuk? Oh, zullen we daar eens heen? Dat maakt het net wat makkelijker in een ontspannen sfeer.
0: En kun je daar ook bijvoorbeeld een concreet voorbeeld van noemen? Dat je dat hebt ervaren? Dat mensen zulke verhalen hebben over wat het hun oplevert om wel die over die drempel heen te gaan?
1: Ja, vanuit mijn werk heb ik een hele tijd mensen over die drempel heen geholpen, zeg maar. Dus dan haalde ik ze op van huis. Zo van, nou, weet je, kom op, we gaan samen naar allerlei activiteiten. Niet specifiek deze, maar we gaan samen de eerste keer heen. En als je weg wilt, dan ga je weg. En dus dan na de koffie, kijk je maar wat je ervan vindt. En ik moet zeggen, ik denk dat ik wel... Nou, al met al in die jaren wel 25, 30 mensen zo over een drempeltje heb geholpen.
0: Ja.
1: En die niet meer weg te krijgen zijn bij dat soort ontmoetingen en plekken waar je anderen ontmoet. Het is gewoon fijn. Maar die eerste stap is moeilijk.
0: Ja,
1: doe dapper.
0: Ja, dat is wel goed dat je dat zegt. Ja. En het is ook wel fijn.
1: En daar is ook begrip voor. Weet je, die aarzeling, dat het lastig is.
0: Dat is voor iedereen zo. Dus betreedbaar is een ruimte in waar je niemand kent. Dat is altijd moeilijk.
1: Dus misschien heb je een buurvrouw die met je mee kan. Of een buurman. Of een kind wat zegt van, oh, ik kom zondag. Zullen we daar dan even heen gaan? Dat maakt het soms ook makkelijker.
0: Ja, klopt. Gewoon een maatje opzoeken waarmee je eventjes samen...
1: Zo'n eerste stap kan doen. Ja. En dan kun je daarna waarschijnlijk... heb je zoiets van, oh ja, maar dit kan ik gewoon wel.
0: Maar het heeft denk ik ook wel heel erg te maken. Zoals jij ook op mij overkomt. En ook, ik denk dat het algemeen is voor mensen, ook de vrijwilligers die daar werken. Dat zij ook die open houding hebben die jij ook heel erg vertegenwoordigt.
1: En dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat we iedereen die binnenkomt welkom heten.
0: Ja.
1: En dat is ook wat we vrijwilligers ook meegeven. En wat heel veel mensen van nature hebben. Daar hoeven we helemaal niet zoveel voor te doen.
0: Nee.
1: Maar wel dat heel belangrijk is. Dat je niet ergens binnenkomt en staat en dat er dan niks gebeurt. Of dat niemand wat zegt. Ja. Dat zal je bij ons, als het vanuit welzijnswerk georganiseerd wordt, niet overkomen. Er zal altijd iemand naar je toe komen en die zegt, hey, leuk dat je er bent.
0: Ja.
1: En schuif aan.
0: Ja, want dat is volgens mij, de eerste indruk is altijd het belangrijkste.
1: Ja.
0: En dan, dan volgt wel gewoon wat er volgt.
1: En dan vind je het leuk of je vindt het
0: precies,
1: niet leuk.
0: Want dat is ook helemaal vrij aan iemand. Ja. Hè, die denkt van, nou, ik vind die soep gewoon helemaal niet lekker.
1: Nou, dan mag je de volgende keer helpen met soep maken.
0: Precies, heb je een goed idee voor een andere soep.
1: Ja.
0: Maar dus mensen hoeven niks mee te nemen. Ze kunnen gewoon daarheen gaan en een soepje eten en uitproberen.
1: En zoveel kan er natuurlijk niet aan eens gebeuren, hè, om het een keer uit te proberen.
0: Nee, dat lijkt me ook.
1: Nee,
0: dat
1: lijkt
0: me ook.
1: Niet.
0: Nee. En er zijn ook data's die er dan zijn voor deze activiteit.
1: Elke tweede zondag van de maand.
0: Elke tweede zondag van de maand. Ja, want dat is in eerste instantie is dat
1: morgen.
0: Morgen. Dus.
1: Morgen wordt fantastisch.
0: Precies, dat hebben we al over gezongen. Ja, dus dat zeker gaan. En 11 oktober heb ik hier al staan. En 8 november.
1: Kijk,
0: ik zou al gelijk even goed reclame maken. Joh. En 13 december. Nou, 13 december is al heel lekker. Dan zit je al een beetje in de maand waarvan je denkt van... een beetje gezelligheid opzoeken is altijd fijn dan. Dus dat zijn de data dat je niet kunt...
1: In elk geval kunt
0: gaan
1: proberen.
0: En als er iemand... Het ligt eigenlijk op de grens van Zuidwolde, hè?
1: Ja.
0: Als iemand hier denkt van en die luistert vanuit deze plaats, dan is het natuurlijk ook altijd goed om te komen.
1: Is ook altijd prima, hè?
0: Ja.
1: Ja hoor, we zijn er voor iedereen. Dus
0: het is een
1: kom
0: mooi park om te wandelen. En,
1: zie je nog eens wat anders misschien.
0: En Frederik, heb je nog andere dingen op je lijstje staan voor je werk dat je denkt, oeh, is toch wel even fijn om te melden als je toch nu hier in de studio bent?
1: Nou, wat ik net noemde al even kort, de dansmoment, muziekmoment, dat is leuk, 25 september. Dat is 's avonds om 7 uur. Daar nodig ik ook iedereen vooruit om daar lekker heen te komen. En in de Weide, dat ligt toch een beetje dichter bij de Wolde, is bijvoorbeeld elke donderdagochtend kun je aansluiten bij een wandeling.
0: Oh, oké.
1: Die vertrekken om 10 uur ook bij de Beestenbils.
0: Ach.
1: En lopen een rondje. Is geen hoog tempo. Dus je hoeft niet ervaren wandelaar te zijn. Gewoon lekker meelopen. Ze lopen zo 4 kilometer in het uur ongeveer. Is een clubje vrijwilligers die dan voorop loopt. En daarna wordt ook even koffie gedronken. Dus ook van die contactmomentjes.
0: Ach,
1: er zijn zoveel, hier in de Wolde natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Er zijn zoveel contactmomentjes. Maak daar gebruik van.
0: Ja.
1: En als je iemand tegenkomt, gewoon zeg eens hallo.
0: Ja, dat helpt ook al heel erg.
1: Het schijnt, uit onderzoek blijkt dat dat moment van contact, dat mensen daar heel gelukkig van worden. Dus
0: nou,
1: dan denk ik, nou, even
0: hoe
1: gewoon iemand.
0: Hoe is
1: simpel
0: het?
1: Kan het zijn, hè? Even gewoon zeggen, hey, hoi.
0: Ja.
1: En dan kun je weer door. Maar
0: ja,
1: even dat moment van contact betekent voor mensen al heel veel. Nou, dus doe dat, zou ik
0: zeggen. Ja, zeker weten. Dat is, dat is in ieder geval
1: en
0: wat jij mee wil geven, toch?
1: Ja, precies. Ja.
0: Maak contact.
1: En het hoeft helemaal niet ingewikkeld en groot. Gewoon even hallo zeggen is al een mooie start.
0: Ja, precies. Ja. En dat is ook als je elkaar zo ontmoeten kan, dan kan er van alles moois ontstaan.
1: Nou, precies. Dan kom je vanzelf iemand tegen die fietsen ook leuk vindt. Of
0: ja,
1: die
0: precies.
1: Borduren ook leuk vindt. Of die, het maakt niet uit.
0: Nee, als je het eerste contact maar hebt. En,
1: gun jezelf de kans om een eerste contact te maken.
0: Ja. Nou, mooie oproep.
1: Ja.
0: En Frederik, heel erg bedankt dat je hier was.
1: Nou, heel
0: dat
1: je graag het, gedaan. Hartstikke leuk.
0: Dat je het allemaal hebt verteld aan ons. En zondag gaan we lekker soepje eten.
1: Mooi.
0: En bedankt. En misschien tot de volgende keer.
1: En wie weet tot de volgende keer. Fijne dag allemaal.
0: Goed.

0: Van ontmoeting in de wijk gaan we naar het verleden. Ja, we hebben het heden nu gehad en we gaan nu, want op 12 september, dat is ook vandaag, is het Open Monumentendag. En aan de lijn is Sikke Bart Vrieling, beleidsmedewerker van Erfgoed en Cultuurhistorie. Als het goed is. Ja, hoi. Hoi. Hoi, Sikke. Bart?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik dacht even, ja, van, gaat het wel goed? Maar dit gaat helemaal goed.
1: Ja, nee hoor, ik ben er.
0: Ja, mooi. Hey, hartstikke welkom, want jij hebt een druk dagje vandaag.
1: Ja, ik kom net uit een vorige kerk, de Mariakerk in Ruinen. Waar een lezing was van professor Ninkers over Neandertalers en jagers. Erg interessant, maar het is ook heel goed bezocht.
0: Oh, wat leuk.
1: En ik sta nu bij het Pasmanhuis, het museum Pasmanhuis in Ruinen. Waar ze, nou, waar het ook lekker gestreund wordt door de rommelmarkt en de rondleiding door het museum gegaan wordt. Dus dat is, loopt mooi aan, zeg maar. Ja.
0: Het is vandaag Open Monumentendag. Dat is een landelijke dag, hè?
1: Ja.
0: En in de Wolde wordt er zeker wat georganiseerd, toch?
1: Ja, in de Wolden hebben we eigenlijk 32 activiteiten of monumenten open. Van de Luchtwachttoren in Ruinen tot de Mariakerk, tot de Bartholomeuskerk in Blijdenstein. Villa Gomares, hele rondleidingen. Je kunt de Luchtwachttoren beklimmen. De molens in Zuidwolde en in Ruinen kun je bezoeken. En de kerk in Zuidwolde heeft ook speciale acties voor om geld bij elkaar te zinden om het dak te kunnen restaureren.
0: Oké, ja, want dat is ook een mooi monument eigenlijk in het dorp, ja. Zuidwolde, ja. Maar zijn het dus echt gebouwen en monumenten die normaal voor de mensen gesloten zijn? Of kunnen ze daar...
1: Ja, over het algemeen op musea na... Want de Kastenhoef is al open en Ruinerwold. En ik sta nu bij het Pasmanhuis. En, de Wemme is ook open. En de barak van Linde, die bij de Wemme staat, is open. Die kun je nog wel bezoeken normaal. En de Tingieterij. Maar zoals het Villa Gomares en boerderij Dwingelenweg 9... dat zijn gewoon particuliere woningen. En daar kun je normaal niet in.
0: Nee.
1: En ook de Luchtwachttoren in de boslachterij Ruinen bij Echten. Ja, die is niet open om te beklimmen. En op Monumentendag wel.
0: Oh, dat is toch echt even een weetje.
1: Dat zijn echt dingen die, als je dat echt eens een keer wil beklimmen of wil bekijken, dan moet je er nu bij zijn.
0: Ja, en het is vandaag ook een fantastische dag voor.
1: Ja. Hè,
0: qua weer is ook alles mee om vooral dit niet te negeren.
1: Nee.
0: Is erfgoed belangrijk eigenlijk om dat zo te bewaren en het zo te laten zien?
1: Het is zeker belangrijk voor de juist. Het geeft identiteit aan een dorp of streek. Het geeft ook de kwaliteit van je leefomgeving. Het bepaalt... een beetje de trots op een dorp of op een streek. Het is eigen. Als het allemaal verdwijnt, dan ontdek je dat het bijvoorbeeld de ziel uit zo'n dorp of streek gaat. En dat de voorbeelden zijn de aardbevingsschade in Groningen, waar hele dorpen, alle oude bebouwing vervangen wordt door gewoon nieuwbouw. En dan is iedereen zo van, maar ik herken me niet eens met mijn eigen dorp.
0: Ja.
1: Het wordt allemaal, en daarom is het zo belangrijk dat, er zijn een aantal monumenten. We hebben als gemeente karakteristieke panden aangewezen. En de provincie Drenthe kent ook nog provinciale monumenten. En dat is een beetje de schakeling, zeg maar. Nou, die moeten we minimaal behouden om ook het karakter en de geschiedenis, zeg maar, te kunnen blijven vertellen.
0: Is dat ook iets waar je heel hard voor moet vechten? Of is dat iets wat...
1: Best wel. Bijvoorbeeld nu er moet een nieuwe dak op voor in Zuidwolde, de Nederlandse Vormde Kerk. Nou, dat is de kerkengemeente, die kan dat niet meer opbrengen. Dus die loopt al jaren achteruit. Dus het is al heel, gewoon heel lastig. Omdat, dus daar wordt... die zijn echt met sponsoring bezig om... en crowdfunding om dat geld bij elkaar te krijgen, om daar weer een nieuwe leien dak op te maken, zodat het er weer 100 jaar mee kan.
0: Ja, en het is wat je zegt, het zijn soms de ziel van een plek, hè? Dat de oude.
1: Daarom is het zo belangrijk. Kijk, en erfgoed heeft een heel, is ook heel veel krachtig, hè? Want maar de veerkracht die hou je als je zorgt dat je voorbereid bent, hè? Dus zorg dat je voorbereid bent op. Op bijvoorbeeld de komende winter of over de gasrekening omhoog wordt, is het handig dat je dingen gaat verduurzamen. En bij monumenten is ook heel veel mogelijk met verduurzamen, maar dan moet er eventjes iets beter over nagedacht worden zonder dat je monumentale waardes of karakter verliest, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: Dus vandaar dat juist die voorbereiding. En vroeger deed men dat gewoon, hè, door de, bijvoorbeeld in de Wemmen. Is nou een demonstratie met het wekken van voedsel in wekpotten.
0: Ja.
1: Dus dan kun je zien hoe dat gebeurde.
0: Ja.
1: Dat was ook voorbereiding op het winterseizoen. Hè? Want dan dat je de winter erdoor kwam. Nou, en zo kreeg je die veerkracht. En dan ga je verder. En dan blijft het, dan blijf je in leven bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: En dat is dus ook met monumenten zo, ook met herbestemmingen. Een grote herbestemming is nu Huize Echten.
0: Ja.
1: Die herfysio staat erin. En
0: ja.
1: die is nou gekocht door het bedrijf wat My Office, My Hotel heeft. En die is nou aan het onderzoeken kunnen wij hier een mooi ontmoetingsplek maken met voor hotel en wellness en kantoren en ontmoetingsruimte voor recepties of dergelijke.
0: Met behoud van de karakteristiek,
1: want het is een monument, is het wel belangrijk dat het ook gebruikt blijft worden.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: En als je iets leeg laat staan, dan zie je dat het heel snel achteruit
0: loopt. Ja, dat denk ik ook. Ja, maar dat blijft ook zijn waarde voor de omgeving houden, hè, als het ook nog echt gebruikt wordt. Ja.
1: Ja, en dat zo'n landgoed ook open blijft, hè, dat je gewoon weer door het kraaienbos en speelbos kunt.
0: Ja, zeker.
1: We zijn als gemeente heel blij dat er in ieder geval een eigenaar is die het weer een beetje voor een publieke of een soort semi-publieke functie krijgt. In ieder geval het landgoed zelf gewoon open laat.
0: Ja.
1: En daar geen hek om zetten en zo van, dat is particulier terrein.
0: Nee, en dat je alleen op open monumenten dacht er heen mag.
1: Ja.
0: Nee, het is fijn als het altijd kan. Maar dit is wat je vandaag aanbiedt. Is ook. Soms hebben mensen bij geschiedenis een soort gevoel van dat is saai. Maar dat hoeft het niet te zijn, hè?
1: Nee, zeker niet. Nu ook de bouwstoornissen. Die heeft nu een rondleiding, straks om 1:30 en om 3:00.
0: Ja.
1: En die heeft die vertelt dan wat hij allemaal gezien heeft. Maar god, dit was uit het oudste duk. En hier vinden we een bepaalde sporen van die in die tijd. En nog dat de heren van Echten er nog woonden. Dat kan heel spannende verhalen opleveren. Maar ook bijvoorbeeld het verhalen van de luchtwachttoren, en dat is de Koude Oorlog.
0: Mm-hmm.
1: Daar zitten vrijwilligers van de Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe staan daar. En die leggen uit hoe dat werkte.
0: Yeah.
1: En hoe het systeem werkte om de mensen te waarschuwen als er vijandelijke, Russische vliegtuigen overkwamen. En dat werd dan doorgegeven.
0: Hoe actuele.
1: De raden zijn nu heel actief. Dus nou kunnen ze niet meer onder de raden. Maar men kon onder de raden doorvliegen, zeg maar.
0: Ja.
1: En daar waren die luchtwachttorens voor. Die dus in driehoeken stonden door heel land.
0: Ja,
1: en die van Ruinen is eigenlijk een van de goed bewaarde hogere exemplaren.
0: Jeetje.
1: En die zijn alleen maar dus op monumentendag open.
0: Ja.
1: En dat is een provinciaal monument. Dus dat...
0: Nou, fantastisch. Ja. Maar dat is echt wel de moeite waard voor mensen om vandaag de kans te grijpen om daar echt heen te gaan. Waar moet je heen Voor dit, wat je specifieke, wat je net zegt?
1: Nou, dat is de luchtwachttoren, dat is de Ruinerweg 7. Dat is bij het Boshuis in de boswachterij Ruinen.
0: Ja.
1: Daar staat dus die vrijwilligers van de uitleg te geven en de mensen van Stadsbosbeheer. We leiden groepjes van 8 mensen naar boven en weer naar beneden. Dus dan kun je hem beklimmen. Dat is dus in de buurt van...
0: En er is ook nog, je kunt ook nog naar theater kijken, hè? Dat is ook wel even misschien leuk om te zeggen.
1: Ja, theater is straks om 4 uur, of nu in Kerkenveld hebben ze een optreden, maar ook om 4 uur in... Bij de kerk van Eihorst.
0: Oké. Okay.
1: En er is nog het christelijk mannenkoor Meppel.
0: Oh ja, die zingt
1: die dus,
0: ook nog.
1: Nog om 2:30 in de Mariakerk in de Ruinen optreedt. En om 3:30 in de Bartholomeuskerk van Blijdenstein in Ruinenwold.
0: Nou, fantastisch. Dus, wat een ontzettend leuk programma.
1: Ja, en misschien ook wel leuk voor kinderen dat ze kunnen bij de Tingieterij.
0: Ja.
1: En dat is er bij de Wemmer, de Donkerstraat 49. Ja? Daar kunnen ze in Zuidwolde.
0: Ja.
1: Kunnen ze een eigen figuurtje maken.
0: Oh, wat leuk.
1: Tien figuur gieten en dan kunnen ze dat gratis doen en dan kunnen ze meenemen.
0: Nou. Iedereen loopt zijn huis uit, dus ik heb niemand meer die naar mijn radioprogramma luistert. Nou, hartstikke bedankt. Nee, ja, helemaal leuk. Wat een fantastisch programma.
1: Ja, ik wens iedereen een hele goede middag daarvoor.
0: En jij ook. En jij hartstikke bedankt voor je verhaal. En nou, ik bel je de volgende Open Monumentendag weer.
1: Ja, nou, graag.
0: Oké. Okay. Hey, bedankt. En een goede dag verder.
1: Ja, dank je.

0: Dit is Smaakmakers. Agrarische berichten. Nieuws van het land.
1: Ja, we gaan dus naar de agrarische berichten. Maar Gorsse, dit is wel echt een interessant onderwerp. We gaan het hebben over eten. Altijd goed, toch? Hallo, Geert.
2: Alle dagen doen we dat, hè?
1: Wat zeg je?
2: Alle dagen zijn we aan het eten, dus dat is goed als we het erover hebben.
1: Ja, dat is zeker goed. Maar wat jij allemaal maakt en doet, dat is toch ook de aandacht waard, Geert Linde Hols?
2: Ja.
1: Ja, jij bent gewoon ontzettend actief en heel vooruitstrevend en innovatief. En we gaan het hebben over de week van het eten.
2: Ja, de basis is, ik ben boer en daar ben ik al een paar jaar en daar ben ik enorm trots op dat ik dat ben.
1: Ja.
2: En ja, wij laten graag als boer zien wat we kunnen en waar we voor zijn. Of wat we doen voor de natuur, wat we doen voor de mensen, wat we doen voor de overheid. Nou ja. Waarom is zo'n beste man of vrouw bij jou in de omgeving? Maar die op de basis is dat die voedsel maakt. En, ja, wij doen dat bij ons op het bedrijf. Dus wat we telen, maken wij dat voedsel. Ja, en dan kunnen we tastbaar maken. Bij de meeste anderen gaat het eerst naar de fabriek toe of naar tussenopslag of al die dingen meer. Maar ja, dat doen wij niet. Wij maken er direct voedsel van. Ja, en dan heb je korte lijntjes en dan kun je dingen zien. En daarom hebben wij ze ook zonder gluten. Ja, wij bewerken minder dan bij de meesten het gebeurt. Dus je houdt bij mij een gezonder voedsel. Krijg je binnen en dergelijke.
1: Maar hoe kom je zo? Wat is er met je gebeurd dat je zo...
2: Dat noemen ze nuchter boerenverstand.
1: Ja?
2: En je kunt zeggen van we zijn het niet eens met de maatschappij en we zijn het niet eens met bepaalde belangen die er binnen Nederland zijn of binnen de wereld zijn.
1: Ja?
2: Die zeggen van ja, dan gaan we tegenaan trappen en we gaan voor de supermarkt liggen of we gaan met z'n allen op de weg staan, we gaan staken. Maar we kunnen ook zeggen van ja, dan, we doen het zelf.
1: Mm. En daar ben jij van.
2: En daar ben ik van. En dan kunnen we tastbaar laten zien van... hé, dit is toch eigenlijk wel van belang. Dat we met minimale bewerking, met een gezonde bodem... een gezond voedsel produceren waar iedereen wat aan heeft. Wat, nou ja, in plaats van 30.000 kilometer voordat het op je bord ligt... nu binnen 5 kilometer dat het op je bord ligt. Ja, dat zijn allemaal wel verschillen die in CO2 en stroom en water en dat soort dingen allemaal wel voordelen geven.
1: Ja, maar...
2: Wat er ook niet heeft.
1: Maar inmiddels is de maatschappij en wij allemaal zo ingericht dat we dit allemaal doen, wat we doen. Hè, met dat lange reizen van voedsel en over en weer. En, maar jij gaat er gewoon tegenin.
2: Ja.
1: Maar dat lijkt me best wel een ingewikkelde strijd.
2: Ja, dat vraagt nogal wat uitleg. Maar als we toch zien wat wij met biodiversiteit en met gezonde bodem en dat soort dingen bereiken.
1: Ja.
2: Ja, dat we toch. We zitten in een 5-jarig project met Van Hal Larenstein en diverse andere bedrijven. Maar wat wij doen hier op het bedrijf is. Wij laten de bodem het plantje groeien. In plaats van dat we meststof in het plantje laten groeien. En ja, die schimmels en de gezonde bacteriën en de gezonde schimmels die zetten toch meer mineralen, komen in het plantje, dus in het zaadje terecht. En dan heb je daar een gezonder voedsel van. En dan ben je eigenlijk minder medicijnen nodig als mensen. Je voelt je aangenamer, al die dingen meer. En dat zit gewoon verweven in je voedsel.
1: Ja.
2: Dus dan wordt het voedsel, in plaats van dat het voedsel is, tevens je medicijn.
1: En
2: dat zijn wel mooie dingen. En daardoor wordt het voedsel nog... goedkoper in principe.
1: Ja.
2: Dan dat het nu al is, omdat het nou al uit je regio komt. Minder mensen hebben het in handen gehad, minder mensen hebben daar iets aan moeten verdienen. Dus al die dingen meer. Komt allemaal van dichtbij, dus dat kan.
1: Maar hoe groot wil je worden, Geert?
2: Dat ligt aan jou.
1: Ja, dat klopt, precies, ja.
2: Jou is altijd persoonlijk, maar,
1: ja.
2: Maar dat wat met mensen, als mensen het omarmen.
1: Ja.
2: Ik hoef niet alles.
1: Nee.
2: Meer boeren zoals mij, en we zijn heel open in het systeem. Meer boeren zoals mij het systeem doen, maar dan moeten we wel lokaal gaan kopen en lokaal gaan waarderen.
1: Ja.
2: En ja, dat is. Binnen en buiten de supermarkt is daar nogal verschil in. Als mensen in een interview geven van... voordat ze de winkel in gaan, zeggen ze van... nou, dit gaan we allemaal lokaal, we vinden het allemaal leuk. Maar als je ze dan gaat benaderen en ze komen de winkel uit en je kijkt dan in het karretje, is het nog stiekem wel eens anders.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik ook, dus, ik ook. En, jou ook, ik ook.
2: Dat zijn de meesten en dat is ook prima, maar ja, dan moeten we van de rest van de dingen ook iets vinden.
1: Ja, klopt.
2: En de week van ons eten, want daar zijn de hoofdpoten. Ja. Vanmiddag, daar ben ik als boer druk mee. En vorig jaar in de week van ons eten hebben wij een waardering gekregen van de provincie Drenthe.
1: Oké.
2: En dan mag je dan vaker het podium op in het volgende jaar om dingen te helpen organiseren. Dus we zitten in het organiserend comité. En de week van ons eten is altijd een landelijke opening. En dit jaar is het in Drenthe.
1: Oké.
2: Dus het is in Bijlen is de grote opening van het verhaal. Nou, daar gaan we ook nog wat dingen leveren voor de maaltijd die daar genuttigd wordt. Maar we zijn er de hele week zijn er wat festiviteiten en er zijn wat lezingen en workshops en wedstrijden. We doen nog met een paar kokscholen. Die gaan eerst bij mij komen kijken van hoe ik dingen teel en bewerk en dat soort dingen. En gaan ze met die producten gaan ze koken en daar gaan ze een kookwedstrijd mee doen.
1: Nou.
2: Dus op die manier proberen we daar de jeugd al
1: meer
2: mee te nemen in het systeem van dit is het voedsel vanuit je buurt, dit kun je ermee, of ontdek maar wat je ermee kunt. En dat gaan we waarderen in voedingsstoffen en dat kun je meenemen naar diverse andere plekken.
1: Ja. Maar en ik vind het wel en je bent ook je hebt ook gewoon een verkoopadres, want als ik bij jou op de website kijk, kun je gewoon dingen bij jou bestellen. Dus dat kan over het hele land. Hè?
2: Ja.
1: Ik bedoel, dat beperkt zich niet tot...
2: We liggen op een ruim 230 winkelplekken in Nederland verdeeld.
1: Okay.
2: Maar je hebt wel een webshop en er zijn diverse andere mensen die webshops hebben.
1: Ja.
2: Kijk, we liggen hier in Zuidwolde bij de Boerenstreken, we liggen bij de Molen, we liggen bij de Jumbo, we liggen bij de Plus. Dus in Zuidwolde ben ik wel ruim verkrijgbaar.
1: Ja.
2: Kijk, omliggende dorpen zoals in de wijk wel verkrijgbaar in Ruinen, noem maar op, dat soort dingen. Maar ja, verder in het land liggen we gelukkig ook op diverse plekken. Maar met name omdat wij glutenvrij doen, dan is dat de hoofdmoot. Of in ieder geval, daarvoor halen heel veel mensen mijn producten. Want we hebben ze op basis van eiwitten en niet op basis van suikers.
1: En bijvoorbeeld zo'n organisatie als het Land van Ooit, is dat iets waar jij dan ook... dat is ook zo'n initiatief, toch?
2: Ja, dat zijn ook initiatieven, maar die hebben meestal wel dusdanig granen. En die zitten dan met gluten en dat soort dingen. Dus dat is...
1: Ja, dat is wel anders, maar die hebben natuurlijk ook... Die proberen ook...
2: Ja, die zijn ook met lokaal, met voedsel in de weer vanuit je regio. En met name die bewustwording waar ze mee bezig zijn.
1: Ja.
2: Ja, en dat is hartstikke goed dat gebeurt. En
1: ja.
2: De week van ons eten, er is ook een filmpje voor opgenomen en dat gaat uitgezonden worden rondom die week van ons eten. Maar ja, ik heb er natuurlijk een beetje aan gekribbeld. Want ik wil als boer wil ik niet één week in het jaar producten leveren. Ik wil het hele jaar door producten leveren. En bijvoorbeeld één week in het jaar niet. Dus, en dat zijn dingen waar, ja, er wordt iets neergezet van de week van ons eten, gaat er dan eens aan denken. Waar je het vandaan haalt, maar ik heb liever dat we 51 weken aan gaan denken waar we het vandaan halen.
1: Ja.
2: In plaats van andersom.
1: Ja, klopt. Dat is waar. En ook, ik vind ook wel wat je zegt over dat het gezonder is. En dat er wat er allemaal wel in zit, wat veel beter voor je lijf is. En dat is ook.
2: Ja, en dat brengt je dus iets. En als je dat iets brengt, dan moet je dat waarderen. En dat kun je waarderen in geld. En dat kun je waarderen in geluk. In minder ziek zijn, dat soort dingen. En dan krijgt het een dusdanige waarde, dat dan is eten uit je omgeving in stukken goedkoper dan uit verre weg is dan, zoals ik het
1: altijd... Zeker weten, ja. Geert, echt super interessant. En fijn om je aan de telefoon te hebben. En het is nou even alleen maar een week, maar ik ga alle week aan je denken.
2: Nou, dit is zeer verstandig.
1: Ja, het is gewoon verstandig voor mezelf, toch?
2: Maar prima, en met name van, wat brengt eten mee? Waarom eten we? Om je te voeden, om je gezond te voelen, om je te kunnen bewegen, om al dat soort dingen. Dus dat is wel een hele basis. En dat we dat gaan beknibbelen op de laatste dubbeltje of

0: stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. En tot zover het nieuws. Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 85 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merk je op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Muiderberg en knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam. Dat heeft alles te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.

0: A50, Berg op Zoom richting Vlissingen is het druk. Tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A4. Je doet er een kwartier langer over. Dan nog Duitse grenscontroles op de A76 bijvoorbeeld, richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. Arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
8: Wij zijn DNO. Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.

0: Harris met Zombie. En dan gaan we even voorbeschouwen op de wedstrijd VCG tegen SCN. Gisteren had Martijn een interview met Robert Benjamins. En hoe was de voorbereiding verlopen?
1: Wisselend. We zijn de oefenwedstrijden redelijk goed begonnen. Vooral tegen DKB hebben we de eerste wedstrijden goed gespeeld. Kansen gecreëerd. Nou ja, toen zijn we doorgegaan naar het dorpentoernooi met Pessen. En tegen DKB nog een keer en Tiendeveen. Nou ja, ook veel kansen gecreëerd. Tegen Pessen helaas verloren. Uiteraard wel terecht. Maar wel genoeg kansen gecreëerd die niet ingaan. Maar goed, als je geen kansen creëert, dan wat heb je helemaal een probleem, denk ik. Dus nou ja, dat is alleen maar mooi. En eigenlijk was het vooral van joh, kennis maken, minuten maken en zo doorgaan.
2: Hoe ben jij zo bij SCN terechtgekomen?
1: Ik ben bij SCN terechtgekomen door een telefoontje die ze kreeg van een jongen uit Nieuwlanden. En ik ken Erik Prins natuurlijk en die ging weg. En Erik is mijn trainer geweest, dus zodoende heb ik contact gelegd met Erik van joh, ik kreeg een belletje dat je stopt en misschien is dat wat voor mij. Dus nou ja, toen ging een balletje rollen. En uiteindelijk meerdere gesprekken gehad bij andere clubs, maar het mooiste en beste gevoel had ik bij SCN.
2: Ja, je hebt bij de jeugd bij Noorse Schut gezeten en afgelopen seizoen bij De Weide was onder 19, geloof ik, hè?
1: Ja, ik ben bij Noorse Schut geëindigd bij de JO 19. Toen ben ik naar de JO 17 gegaan van De Weide. Mm-hmm. En het jaar daarop, het was het vorige seizoen, heb ik de JO 19 gedaan. Ja, en ik wou eigenlijk ook naar de senioren. Ja, en nu begin ik weer onderaan de ladder.
2: Ja, want het is nu de stap naar de senioren. Is die stap groot geweest, van de junioren nu naar de senioren?
1: Nou, voor mijn gevoel niet. Ik doe in principe eigenlijk bijna hetzelfde. Tuurlijk heb ik heb een jongen van 16 jaar erbij en ik heb een jongen van 34. Dus het verschil is groot. Maar in principe moet je denk ik gewoon duidelijk zijn wat je wil. En dan maakt het niet uit als je nog bij de jeugd is of bij de senioren. Ja, je moet je plannen overbrengen en zorgen dat je beter wordt.
2: Ja, morgen begin je met een uitwedstrijd tegen VCG. Die hebben een hele ervaren geslepen trainer met Theo ten Kaat. Wat voor wedstrijd verwacht jij morgen?
1: Ik denk dat het een taaie wedstrijd was. VCG heeft afgelopen dinsdag tegen Des gespeeld. Nou ja, die hebben ze met 2-1 verloren. En ik hoorde al dat ze redelijk wat kansen hadden gecreëerd en dat ze zelf de kansen niet maken. Dus ik heb de jongens ook gewaarschuwd van joh, ga er maar niet vanuit dat je elke wedstrijd makkelijk kansen krijgt en de doelpunten maakt. Want je moet zelf wel aan de bak. Nou ja, en Theo kennende zijn ze gebrand op een overwinning op SCN, denk ik.
2: Ja, want het ligt dicht bij elkaar. Het is echt een dorpenderby.
1: Ja, dat is het zeker. En dat maakt het ook alleen maar mooi, want dat is deze klasse denk ik helemaal mooi. Dat is Nieuw-Balingen, VCG. Het is allemaal in de buurt, NKVV. Dat is natuurlijk geweldig.
2: Is er ook een mikpunt om dit seizoen toch wel te gaan proberen in de bovenste regionen te eindigen om zo snel mogelijk weer terug te keren in die vierde klasse?
1: Nou ja, ik denk ook dat dat onze standpunt moet zijn. We hebben de jongens bijgekregen van onze veld. Kwalitatief zitten daar een paar gewoon goede spelers tussen. Dus ik denk dat je zelf zo hoog mogelijk moet gaan eindigen. En ook zelf wil gaan eindigen, denk ik.
2: Wat zijn de geduchte tegenstanders in deze competitie?
1: Ja, ik denk zelf dat VVM en Klasina Veen. Dat zijn goede tegenstanders. Giel Zwart zag ik, die heeft goed leuk ingekocht. Dus ja, dat wordt allemaal een pittige wedstrijden. Maar ik denk ook dat je als je zelf niet fit genoeg bent en je levert geen energie in de wedstrijd, dan maakt het niet uit tegen wie je speelt, dan win je nooit een wedstrijd.
2: Nee, dan sla je de spijker op zijn kop. Dat is een heel goed antwoord, Robert. Morgen begint die wedstrijd, ga je naar Geesbrug toe. Dat is natuurlijk altijd, wat je ook zegt, een lastige wedstrijd. Heb je daar nog speciaal op voorbereid, omdat het een derby is?
1: Nee hoor, nee. Doe bij geen enkele wedstrijd. Doe gewoon normaal en doe gewoon je eigen ding. En dan moet het goed komen. En als je er alles aan gedaan hebt en je hebt verloren, ja, dan is of de tegenstander beter, of je hebt zelf iets niet goed gedaan. Maar als je zelf alles goed gedaan hebt, dan was de tegenstander waarschijnlijk beter.

0: geschreven door David Bowie samen met Queen, Under Pressure, alweer van een aantal jaartjes geleden. Dan gaan we voorbeschouwen op FC Zuidwolde en VV Ruinen. Een voorbeschouwing op de derby tegen Ruinen met trainer Rick Mulder.
1: Morgen direct een mooie competitiestart tegen Ruinen, een lekkere derby. Kijk je er naar uit?
2: Ja, zeker kijk ik er naar uit. Niet alleen qua derby en qua voetbal, maar ik ben ook opgegroeid in Ruinen. Dus dat maakt het, maakt het extra leuk, vind ik.
1: Ben je niet bang dat ze komende nacht je huis gaan verven?
2: Nee, ik woon in Hogeveen, dus dat, ik denk niet dat ze naar Hogeveen komen.
1: Je was al gevlucht.
2: Ja.
1: Hey, jullie hebben een goede voorbereiding gedraaid. Ik zag één mindere uitslag in de beker. Maar ben je over het algemeen tevreden over de ontwikkeling voor dit seizoen?
2: Ja, ik ben zeer tevreden. Ja, wat we hebben laten zien, dat was gewoon hartstikke goed. We hebben de Drenthe Cup gespeeld. Tegen eerste klasses gewonnen. Anderen als tweede klasse gewonnen. Dus ik kijk terug op een zeer geslaagde voorbereiding.
1: Ja, als ik heel veel trainers om mij heen hoor over deze derde klasse F, die bombarderen Zuidwolde als kampioenskandidaat. Kun je daar mee dealen? Denk je ook dat dat zo zou kunnen zijn?
2: Ja, dat kan zeker. Ja, dat denk ik zeker. Ja, ik denk wel dat wij tot een van de favorieten behoren.
1: En geeft dat ook extra druk?
2: Ja, dat bij mij niet. Maar ik moet morgen zien hoe de spelers erop staan natuurlijk. En wat dat met hun doet, dat kan ik eigenlijk nog niet zeggen. Dan moet ik eerst 1 of 2 of 3 wedstrijden verder zijn. Maar goed. Het is altijd lastig om voor iemand te praten. Maar ik zeg altijd, je moet gewoon lekker gaan voetballen. Maar ja, dat is voor een aantal is dat soms wel moeilijk als er wat druk ligt. En we hebben een heel jong team, dus daar ben ik dan ook wel benieuwd naar.
1: Ja, want een jong team, dat wil dan wel eens wisselvallig zijn. Ben je daar niet bang voor? Dat ze misschien wel eens door die ondergrens zouden kunnen heen zakken soms?
2: Nou, dat zou natuurlijk kunnen. Alleen we hebben 20 man op papier staan. En daar zit natuurlijk ook wel wat ervaring mee. Dus je kunt ook nog wel wat wisselen tegen elkaar uit. Enzovoort, enzovoort. Dus ja, ik moet het allemaal zien hoe het valt. Misschien zijn ze in Zuidwolde wel heel nuchter daarin. En geven ze gewoon gas en dan maar kijken waar het schip strandt. Maar ja, ik moet het eerst even ondervinden.
1: Leeft de derby ook binnen de groep?
2: Nou, niet zo heb ik het gevoel. We hebben gewoon getraind en ik heb er een woordje Ruinen in één keer horen vallen eigenlijk.
1: Nou, dat is misschien soms ook goed. Dan heb je in ieder geval niet die druk erop te staan natuurlijk, vanuit dat perspectief. Jullie hebben dit seizoen ook nieuw kunstgras gekregen. Ja. Dat is vaak, is dat even wennen? Is dat een goede mat wat erin is gekomen?
2: Ja, zeker. Ja, het is een verademing vergeleken met de mat die erin lag. En dat zorgt ook wel voor blessures. Dat was gewoon al een tijd af eigenlijk. En dit is perfect. Ik heb er ook geen enkele klacht over gehoord. Van de jongens ook niet, van niemand niet, van andere teams ook niet. Dus volgens mij bevalt het heel erg goed.
1: Wat is voor morgen het belangrijkste? De 3 punten of het spel van je ploeg?
2: De 3 punten.

0: De final countdown. Ja, de final countdown komt er bijna aan. Want we lopen langzaam richting de klok van 2:30. Nog op een dikke 5 minuutjes te gaan. En iemand is afgereisd richting Harkema. Heeft zijn paspoort onder zijn arm meegenomen. En dat is Jan-Willem Kralen. Goedemiddag.
1: Hey Stefan, goedemiddag. Ja, ik heb geen controles gehad trouwens onderweg.
0: Heb je het hek wel dicht gedaan toen je Friesland binnenreed? Anders lopen ze weg, toch?
1: Ja. Nee, ik overleef het wel vanmiddag hier in Harkema. Er is keurig Nederlands tegen me gepraat toen er een kop koffie werd aangeboden. Opstellingen uitstekend in orde. Dus dat gaat helemaal goed komen op een fraai sportpark. Ja, toch wel een begrip ook in het noorden. Het is mijn eerste keer hier. Het is een soort stadionnetje met een staartribune aan de overzijde over de hele lengte. Mooie tribune en ook achter de doelen is het afgeschermd. Waardoor je echt een mooi compact stadionnetje hebt. Zo mag je het hier op de Bosch best wel noemen. Harkemase Boys gaat het voor de wind. 4 gespeelde wedstrijden in de derde divisie. 4 keren naar overwinning. Een contrast met Staphorst dat nog wacht op de eerste zegen van het seizoen. Het pakte in de 2 uitwedstrijden een puntje, maar thuis verloren 2 keer. Bijvoorbeeld vorige week in die derby tegen Geenemuiden, toen het ook heel lang op een puntendeling uit leek te lopen, maar in blessuretijd verloor Staphorst die derby op eigen veld alsnog. Dat was een pijnlijke, daar moest de selectie ongetwijfeld even van bijkomen. Ja, om voor de volgende klus klaar te zijn. Harkemase Boys dus voor het eerst dit seizoen te laten struikelen. Die ploeg is net als Geenemuiden nog foutloos in deze mooie, interessante derde divisie. De Staphorst is gewoon toe aan een zegen. Qua opstelling weinig bijzonderheden. Dat wil zeggen dezelfde 11 als de afgelopen wedstrijden met Stan Meekhof in het doel. De achterhoede weer met Frank van den Burg, Dirk Muis, Chevaro Bosveld en Twan van den Kamp op het Staphorster middenveld. Ook vandaag weer Matthias Rijn en Milan de Koe achter Damon Schra, die als diepste middenvelder speelt. In de spits Sam Krauter. Guy van Werkhoven staat weer aan de aftrap. Hij is al een paar wedstrijden de vervanger op de flank van Mark Jacht, die een vervelende schouderblessure heeft en er ook nog wel een tijdje uit zal liggen. En op links staat opnieuw Jeffrey Dijkstra. Ja, qua reservebank het meest opvallende dat Sil Kramer is teruggekeerd van een lichte blessure. Was er een paar wedstrijden niet bij, maar hij is vandaag weer een optie in het elftal van Richard Karabel. Staphorst dus op bezoek bij Harkemase Boys. De ploegen zijn binnen, de sproeiers staan aan en over een paar minuten gaan we beginnen.

0: Quincy Jones, uitgevoerd door Michael Jackson. Don't stop till you can get enough. Dan gaan we richting Harkema, want daar staan jullie op het punt van beginnen. Want volgens mij zag ik de pupil van de week al richting de goal gaan. Jawel.
1: Nee,
2: Stefan.
0: Dat was een ander scherm.
2: Ik snap dat, ik snap die inschatting, maar die pupil van de week die staat nu in de middencirkel en gaat er aftrappen. Eerst lijkt er nog een speler van Harkema gehuldigd te worden. Ik vermoed maar zo voor een aantal gespeelde wedstrijden. Maar dat deelt de speaker nu mede aan het publiek dat aardig is toegestroomd hier in Harkema. Ja, dat is toch wel een klassieker ook in het noordelijk amateurvoetbal. Een wedstrijd tussen Harkemaanse boys en Staphorst. Waar de gasten, Staphorst dus, vandaag wel echt als underdog deze kant op komen. Vorig jaar liep het in Harkema lang niet het hele seizoen lekker. Maar dit jaar lijkt alles anders. Met ook nog eens een trainer die redelijk uit de regio komt. Marcel Post uit Vollenhoven. In het elftal staat ook Luca Broers. De Meppeler is afgelopen zomer overgekomen van ACV. Had ook wel naar Harkema, had ook wel naar Staphorst gekund. Had zeker ook naar VV Hogeveen gekund. Sterker nog, daar was hij bijna speler van geworden. Maar hij koos uiteindelijk voor dit avontuur hier in Friesland bij Harkemaanse boys. Dus ja, zo zijn er wel wat interessante verbanden te ontwaren tussen Zuidwest-Drenthe en de kop van Overijssel en deze ploeg uit het noordoosten van Friesland. En als die huldiging van aanvaller Margarita dan zometeen voorbij is, dan kunnen we eindelijk gaan beginnen. Het heeft nogal wat voeten in aarde. De juiste foto moet genomen worden met de bestuursleden van dienst daarbij. En dan kunnen we eindelijk richting de aftrap, als het applaus hier ook heeft geklonken. De aftrap dus van Harkemaanse boys tegen Staphorst. De wedstrijd van vanmiddag uit de derde.

0: Debbie Harry met Denis Denis. En volgens mij rolt het balletje in Harkema. Jan-Willem.
1: Jazeker, nu wel de derde minuut. En Staphorst staat met het hele elftal achter de middenlijn. En ziet hoe Harkema's boys in de achterhoede probeert op te bouwen bij de thuisploeg. Luca Broers dus in het elftal. Die start weer vanaf de linkerkant. Hij ziet zichzelf eigenlijk meer als een spelmaker vanuit het middenveld. Maar moet het dus vooralsnog hier in Harkema doen met een plek op links. Hoewel die ook nu wel weer een beetje naar binnen duikt. Maar zijn aanname is niet goed. De koe er dan bij. Maar die verliest dan weer de bal aan de spits van de thuisploeg. En dat is Ruben Kiers. Uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn en kan Staphorst gaan gooien hier op het natuurgrasveld. Ja, ze worden langzaam maar zeker een zeldzaamheid in de derde divisie. Sowieso in het amateurvoetbal. En zeker in de hogere rangen daarvan. Maar hier nog een lekkere grasmat waar Jeffrey Dijkstra nu wordt gezocht en wordt gevonden. Heeft alle ruimte om op te lopen. En dan zoekt hij direct weer naar die linker. Direct weer naar die voorzet. Nu is het een lage variant. Dan kan die bij de eerste paal worden weggewerkt. Is hier de aanname van Matthias Rijmink niet goed. Die pikte die bal op. Maar laat dan de bal zo weer over de zijlijn stuiteren. Wat slordige momenten dus over en weer. In de eerste minuten van deze wedstrijd. Harkemaanse boys dus nog foutloos. 4 zegens op een rij. Net als Geenemuiden. Dat zijn de twee koplopers van de derde divisie. En Staphorst, het verhaal is bekend. Wacht nog op de eerste zegen van het nieuwe seizoen. Sterker nog, als je ook het vorige seizoen meerekent, dan zijn de zegen sowieso schaars geworden. Dit is een fout opnieuw van Rijmink. Het luidt een tegenstoot. En sterker nog, het is 1-0 voor Harkemaanse boys. Het is Mees Gootjes die het doet. Het is de vierde minuut en dan wordt die fout op het middenveld van Rijmink, die hoofdschuddend terugloopt, wel heel hard afgestraft. Een schot van buiten de 16 meter. Goed geplaatst, niet bijzonder hard. Maar Stan Meekhoff geklopt. En dat is al snel in deze wedstrijd. Sterker nog, het is de vierde minuut. En de thuisploeg leidt al dankzij dit afstandsschot van Mees Gootjes.

0: Burns met Arcade. Was al een vlotte opening voor Harkemaanse Boys, Jan Willem. Maar kan Stappers zich een beetje herpakken? Of zijn ze nog niet bijgekomen van de klap?
1: Ja, wel, want eerst kreeg Demis Schraal een goede kans. Na een lage voorzet van, ik meen Frank van den Burg, vanaf rechts. Schraal kwam vrij voor de doelman, hoor. Maar raakte die bal niet stevig genoeg. Waardoor die bal toch nog wel een eentje naast de vloog. En dan dook hij opeens op, Schraal. En daarnet, na een miscommunicatie achterin bij Harkemaanse Boys. Ja, waar de doelman Huizinga uiteindelijk met één vuist komt. Die bal hoog de lucht in gaat. En daarna voor de voeten belanden bij Sam Krauter. Die kon die bal dan weer niet lekker op doel krijgen. En zo heeft Stappers toch ook twee momentjes gehad. Ja, en voor de rest dus die ene flater van de middenvelder van Matthias Rijmink. Die dat schot uiteindelijk inluidde van Gootjes. Die kon rustig doorlopen en dus raak schuiven. Ik vraag me af of Meekhof daar toch ook niet wat meer had kunnen doen, hoor. Bij dat schot van Gootjes. Misschien dat hij die bal niet zag komen. En dat dat dan de verklaring is. Het is wel weer een tik, een snelle tik dus voor Stappers. Nu krijgt Harkema een hoekschop vanaf de linkerkant. Met doelpunt te maken Gootjes. Negende minuut wedstrijd. En zo is het dus wel het een en ander gebeurd. In die beginfase, daar gaat die bal ook komen van Gootjes. Bij Stappers is iedereen terug. Het wordt een bal bij de eerste paal die uiteindelijk tegen de kont van Krauter lijkt te belanden. En dan raakt niet Krauter die bal als laatste, maar een speler van Harkemaanse Boys. En dus komt er een doeltrap voor Stan Meekhof, die dus één keer moest vissen al heel snel. En daardoor staat Stappers op achterstand hier in Harkema.
0: Dovo Hogeveen, ook een 0.5-3 wedstrijd in dezelfde derde divisie A. En Hogeveen komt na 9 minuten voetballen op een 0-1 voorsprong. Ik heb alleen de doelpunten maken gemist, maar in ieder geval het belangrijke nieuws is dat Hogeveen met 0-1 voor staat.
2: Schat, ik

0: Bankzitters en Roxy Dekker met het Huisfeestje. We gaan eens even weer kijken bij Harkemaanse Boys Staphorst Jan Willem.
1: Nou, een fase waarin niet zoveel gebeurt, eerlijk gezegd. De 1-0 dus de tussenstand in het voordeel van de thuisploeg hier. 12 minuten inmiddels gespeeld en de bal is bij Meekhof in de achterhoede. Na een lange aanval van Harkemaanse Boys, waar weinig echt tempo in zat, is de bal bij hem terechtgekomen. Hij kiest nog maar voor de lange trap in de richting van Krauter. Die gaat hier het kopduel met centrumverdediger Jaap van Dijk niet eens echt aan. Van Dijk kopt dus, maar wel ook over de zijlijn, waardoor Van den Burg kan instappen. Rijmink nu wel een goede bal naar Werkhoven. Nog niet gezien in de eerste minuten. Rijmink daar dan weer dichtbij. Ja, Werkhoven toch niet echt een rechtsbuiten. Lijkt er ook wat verloren bij te lopen. Toch op die flank. Komt veel beter uit de verf in de as van het veld. Wat dichter bij Krauter. Maar die momenten heb ik in de wedstrijden die ik heb gezien, waarbij er zo gespeeld werd, ja, toch te weinig kunnen ontdekken. Nu misschien een momentje met de ingooi van Van den Burg. Die kan dat heel lang doen. Die doet dat ook lang. Het gaat nu richting Werkhoven. Daar zit Boubane bij. En ik denk dat het via de rug van Werkhoven gaat. Ja, dat hadden ze bij Harkemaanse Boys ook zo gezien. Maar de scheidsrechter die raadt erover. En die geeft de corner aan Staphorst. Sam Dreugen, ook een arbiter uit het noorden van het land. Dijkstra gaat die hoek in om te gaan trappen. Die kan dat heel goed. Hoewel het vorige week tegen Geenemuiden weinig uit de verf kwam. En een week eerder in de beker juist weer heel vaak. Dit is een goede bal hoor. Een hele goede bal van Dijkstra. Op het hoofd. Uiteindelijk bij de Boer. Dan kan Van der Kamp die bal er opnieuw inbrengen. Maar kopt Harkemaanse Boys weg. Gaat het via Stra weer naar Dijkstra. Die staat daar nog. Weer zo'n voorzet van Jeffrey Dijkstra. En nu is die bal te kort. En kan die weer worden weggewerkt door de achterhoede van Harkemaanse Boys. En zo heeft Staphorst dus wel wat momentjes om gevaar te stichten. Maar staat thuisploeg op voorsprong. Kwartiervoetbal gehad hier in het noordoosten van Friesland. Stand 1-0.
2: 1-0 in het voordeel van Harkemaanse Boys. Met een goed kwartiertje op de klok. Dan gaan we eens eventjes schakelen richting Rijn de Boer. Want die gaat ons de wedstrijd AZ-VV-VKW aanschouwen.
3: De eeuw van Renier in de
2: prestatie. Rijn de Boer.
4: Hallo.
2: Hallo.
4: Oh, sorry, ik was even in gesprek met wat deskundigen, tenminste dat zeggen ze zelf.
2: Oh. Een van de bandschotjes, bedoel je?
4: De eerste competitiewedstrijd natuurlijk met veel spanning tegemoet gezien. Want nu gaat het er natuurlijk om. HSV heeft alle oefenwedstrijden een beetje verloren. Alleen de bekerwedstrijden hebben ze wel allemaal 3 gewonnen. Afgelopen woensdag 6-2 tegen Gwarendijk. Maar om nou te zeggen dat dat nou echt vertrouwen gaf voor deze wedstrijd, ook weer niet. Want ik heb zo'n 24 kansen genoteerd. En daarvan zijn er dus 6 benut. Alleen Gwarendijk was in het laatste half uur ook nog met 10 man. Omdat de keeper van het veld gestuurd werd. Maar goed, de AZV begint en ik kwam in de gebruikelijke opstelling van de laatste weken. En we gaan dus tegen een promovende spelen. Want VKW werd kampioen vorig jaar in 2A. Dus het gaat tussen een degradant en een promovende. En VKW is wel uitgeschakeld voor de beker. 2 keer verloren, onder andere 1-4 tegen Rolde Boy. Maar het pikante detail is natuurlijk dat de trainer van VKW Marcel Smit is. En dat, die heeft natuurlijk een HZVV-verleden. Was jarenlang een rots in de branding van de verdediging van HZVV. En was onlangs trainer van Donaldson. Nu alweer voor het 3e jaar bij VKW. Dus ja, daar zit natuurlijk wel een leuk randje aan. Het is even de vraag. Kan HZVV inderdaad toch wel titelkandidaat? Wordt toch zo nu en dan wel genoemd. Ik denk het zelf niet, maar goed, als je uit de 4e divisie komt, dan wordt dat al gauw gezegd natuurlijk. Kan men dat waarmaken tegen VKW, dat waarschijnlijk niet volop op tafel zal gaan spelen. Scheidsrechter Stefan Aalders, ook heel erg bekend van het protesteringstoernooi, want die fluit al jaren de finale. Weinig toeschouwers, dat snap je niet. Het gaat natuurlijk wel om een Drenthe derby en het is een competitie. Competitie gaat van start en over een minuut of 10. Dan zullen we weten of AZTV die eerste 3 punten kan binnenhalen.
2: We gaan het meemaken. Dan gaan we gauw richting, even kijken, Geesbrug, VCG, SCN, Wolter van der Haar.
3: Ja, goedemiddag. Ja, ik ben er. Het is lekker weer, een beetje wind. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Ja, dit is in de vijfde klasse natuurlijk. En CCC en SCN zijn die wonen vlak naast elkaar. Dat komt eigenlijk op neer. Maar goed, wij zijn er eigenlijk voor SCN. Laten we daarvan uitgaan. Nou, dan heb ik de opstelling. Dat is Leon Reitsema, Michael Mol, Rick Nijwening, Erwin Smuil, Stijn Huigelaar, Rodney Olde, Danny Kuiper, Robin Veldhuis, Janno Huigelaar, Bettin Kiers, Martijn Dekker. En dan is de scheidsrechter, dat moet ik niet vergeten, dat is Joop Brussen. En die kwam net al even bij me. Dat lijkt allemaal wel goed. Ja, het is een wedstrijd, dat moeten we gewoon bekijken. Ze hebben zelf ook allemaal de beker gehad. Maar dat is nu gebeurd en een mooie voorbereiding geweest. Maar nu gaat het om de knikkers en proberen toch de competitie weer goed te openen. En dat zal de beide ploegen wel graag willen. Wij wachten dat af. Het weer is geschikt. Nou, en wij zijn er. Dat is belangrijk.
0: Dat is inderdaad het belangrijkste. En als we dan toch aan het schakelen zijn, schakelen we meteen door richting Zuidwolde. FC Zuidwolde. Die heeft eigenlijk de competitieprimeur vanmiddag. Want ja, dat is een club die samengegaan is. Net als Hodo en Hollandse Veld. FC Hollandse Veld. Ja, originele konden ze het niet bedenken, denk ik. Even kijken. Zuidwolde, Ruinen, Jos. Goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag.
0: Wat kun jij vertellen over die wedstrijd?
5: Nou, in de voorbeschouwing natuurlijk een aantal dingen. Hè, dat dit de eerste competitieronde is waarin we gaan spelen in het regiovoetbal wat ze in intrede hebben gedaan. En dat houdt dus voor de klasse waar SC Zuidwolde in zit in, dat er ook zaterdagverenigingen, ook zondagverenigingen in deze klasse zijn ingedeeld. En dat is vandaag dan gelijk de eerste wedstrijd die SC Zuidwolde treft tegen een zondagploeg, de voetbalvereniging Ruinen. Een echte Woldene derby. En zoals we dat in het verleden hadden met Vitesse, is dat vandaag met Ruinen. En ja, en ik denk dat voor beide ploegen het de eerste wedstrijd dus van het seizoen is. Het zal het kijken zal zijn hoe het gaat. De voorbereidingen natuurlijk geweest met oefenwedstrijden, met bekerwedstrijden. Maar vandaag gaat het dus om het echt de eerste wedstrijd die hier op Woltingenslag wordt gespeeld. In de nieuwe opzet, in de nieuwe competitieopzet.
0: Oké, nou dan gaan we. Dan horen we jou aan de andere kant van 3 uur als jullie afgetrapt zijn. Dan gaan we nog even gauw voor het nieuws richting Jan-Willem. Want de 1-0 achterstand van Staphorst, hebben ze nog een uurtje om wat aan te doen.
1: Ja, zeker. Meer zelfs nog. 20e minuut. Een dikke kans gezien voor Milan de Koe. Maar hier komt Harkemaze Boys. Met Ruben Kiers de spits. Komt schuin voor Meekhof uit. En die heeft nu een redding in huis. Dat kan alsnog voor de thuisploeg. Met aanvoerder Doris Adams. En zijn voorzet wordt weggehaald bij de eerste paal. En dat levert Harkema dan een nieuwe hoekschop op. Ja, zo is Staphorst al met altijd gewoon paradige kansen gehad hoor. En die schotkans van de Koe daar net. Ja, die bal werd uiteindelijk nog aangeraakt, volgens de Koe met een hand, volgens de scheidsrechter niet. Dat was toch ook wel weer een flinke kans, maar zo makkelijk als Milan de Koe de doelpunten maakte vorig seizoen, zoveel moeite heeft hij er deze jaargang nog mee. Daar komt de corner ook weer aardig aangesneden. In dit geval door doelpunt te maken Gootjes weer, vanaf die rechterkant. En Harkema vangt dan weer op met de backs Eekhof en Bubanen. Die lopen nu steeds verder terug met de bal aan de voet. Maar door Staphorst weer eruit kan komen. En via de Boer en via Van Dijken doet Harkemaze Boys dit heel rustig. Het lokt de Staphorst een beetje uit de tent. Wat verder ook het veld op om dan de ruimtes te zoeken. En die worden hier gevonden. Heel simpel met één paas van Gootjes op Prinsen. Die kan maar gaan lopen met de bal. Dan gaan die voorwaarts ook bewegen. Maakt Adams die bal vrij en wacht hij eigenlijk te lang met uithalen. En daardoor kan Matthias Rijmink er nog tussen zitten. Voordat Adams dus vanaf rand 16 meter uithaalt. Hier is het dan weer verkeerd gegaan bij Staphorst. Goede opening naar Kiers. Die heeft Van de Kamp voor zich. 2-3 mensen voor de goal. Maar dan probeert hij het zelf te doen. Kiers is deze bal nog voor Gootjes. Die oppikt. Kan hem gaan voorbrengen. Doet hij ook. En nu Meekhof. Met wat moeite. Stompt hij die bal eigenlijk weg. Dijkstra dan. Of Eekhof. Dijkstra wint. Maar hij levert hem zo weer in. Nu bij Lars Dijk. Centrale verdediger. Kan ook instappen. En zo brengt Staphorst zichzelf eigenlijk iedere keer weer onder druk. Dijk doorgelopen en aangeraakt denk ik nog. En bijna wordt Meekhof daar in de korte hoek verrast door die inzet van Lars Dijk. Hij steekt op tijd zijn been uit. Stan Meekhoff. Anders hadden die 2-0 gestaan. En zie daar dan maar eens van terug te komen. Op een middag als deze. En als je in de situatie zit waarin Staphorst zit. Corner nog. Net wat tijd om mee te nemen. Want die zijn vaak gevaarlijk van deze gootjes. Nu legt hij hem ook neer. We zitten halverwege de eerste helft. En Gootjes gaat dus trappen. Weer Staphorst massaal terug. Weer is daar gevaar. Kiers is het denk ik opnieuw. Die bal schampt met zijn hoofd. Inderdaad, de nummer 9 van Harkema Maas Boys krijgt daar de kopkans. Maar de schade voor Staphorst wordt niet groter. Het blijft 1-0 hier in Harkema.
2: 1-0 in het voordeel van Harkema Maas Boys. Dan heb ik even een paar tussenstanden uit die derde divisie A. De wedstrijden van 2:30. Genemuiden, SVZW. Ja, je breekt bijna je tong erover. 1-0. ACV Eemdijk 1-1. Dovo Hogeveen 0-1. Doelpunt van Joey Rolfs. Dan hebben we Excelsior 31. Purmerstein 0-0. En Harkemase Boys Staphorst 1-0. U hoort het al in de achtergrond. Wij naderen het nieuws van 3:00. We gaan even een kopje koffie pakken en wat anders, even toileteren en dan horen we elkaar na het nieuws weer.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Op de Dam in Amsterdam start rond dit tijdstip een klimaatmars. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs 2026 gewonnen. De prijs wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt aan het beste historische jeugdboek. Het boek gaat over een Ghanees meisje dat met haar moeder wordt weggevoerd en gedwongen moet gaan werken. De jonge Beckman, gekozen door een kinderjury, ging naar de

0: ligt tussen 19 en 22 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er files gemeld op de A2 richting Amsterdam. Tussen Apeldoorn en knooppunt Amstel doe je er 10 minuten langer over. Ook op de A4 Den Haag richting Amsterdam loopt het verkeer vertraging op. Tussen

0: dicht en je vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou.

Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. Arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.

0: om deze fase te overleven. 29e minuut, Harkema is een mooie staphorst, 1-0.
1: 1 tegen 0 in Harkema. Dan gaan we gauw richting de sportvelden van HZTV. HZTV, VKW, net begonnen. Reinier de Boer.
2: Ik ben vervelend met een nieuw scorebord dat nu geopend is. Er naar uit, de wedstrijd dus 1 minuut oud met HZTV.

0: Bila Roemkut, Quinten Anaconda en Brander Jansen. En HGDV heeft het mij mee, toch niet. Het was PGW dat eigenlijk wel de paarden klopt. Maar HGDV neemt het tijd. Dat is daar van een spelen natuurlijk. We hebben nog maar 2 minuten gespeeld. Heel weinig. Het valt al heel erg tegen bij een Quinten Derby.
1: Dat was Rijn de Boer. Een beetje problemen met de verbinding. Kijken of we dat straks wat beter kunnen doen. Dan gaan we richting Zuidwolde. FC Zuidwolde, Ruinen Jos.
2: Ja, daar moet de wedstrijd nog beginnen. Dan zitten we te wachten tot de beide ploegen het veld gaan betreden voor de wedstrijd hier op Woltingerslag. En net voor het nieuws kon ik heel kort iets even vertellen over het verhaal dat de competitie in elkaar gedraaid is. Maar ik denk dat het voor de luisteraars ook goed is om te weten hoe Zuidwolde de wedstrijd gaat starten. Althans, de 11 die in het veld in de opstellingen staan. Dat is Jordi Verdon op doel. Van rechts naar links in de achterhoede. Sifion Djababu, Xander Adema, Bram Ekkel en Julian Adema. Het middenveld wordt gevormd door Max Bosker, Twan Koekoek en Dalin Bruins. En de voorhoede de Gerlu Pol, Giovanni van Dijk en Sam van der Haar. Dat zijn de 11 spelers die dus vaststaan hier op de Woltingerslag. Waarbij de wedstrijd dus nog moet beginnen. De ploegen nog niet in aantocht zijn. Dat is wel gebruikelijk hier op Zuidwolde hoor. Dat we een minuut of 5 laten starten. Dus op het moment dat de wedstrijd begint, dan zal ik dat ook aangeven.
1: Oké, dankjewel Jos. Dan horen we jou straks weer. Dan gaan we naar VCGSCN. Wolter van der Haar.
3: Ja, dat is begonnen. We zijn een paar minuten bezig. En er kwam een aanval. Ja, vrij snel een uitval van VCG. En die kreeg op links een behoorlijk schot. En de keeper had hem wel. Die tikte mooi uit. Maar mooi voor de voeten in dit geval. Van Michael Mal en die scoorde al de 1-0 voor PVG. Dat is dus wel al heel snel. En dan moet je het Nieuw-Land er wel tegen gaan. Nu is op links een geweldige paas. Maar ja, het is behoorlijk wind. Hij zwaait in één keer naar de keeper. En dat, dan wordt het wel heel wat moeilijk te maken. Dat is knap voetballen. Dus SCN die heeft het wel nog goed gedaan. Die zijn er goed in de start gegaan. Maar nou moet je er nog weer verder. En dat zullen ze ook wel proberen. Maar voorlopig is het 1-0.
4: Dit is Sportlokaal.

0: Ain't No Sunshine. Nou, de sunshine is een beetje weg bij Dovo Hogeveen. Want daar werd in de 34e minuut de 1-1 op het bord gezet. Dus Hogeveen is weer terug bij af. We gaan richting Harkema. Harkema, ja, die leidt tot nu toe met 1-0 tegen Staphorst. Jan Willem.
1: Ja, het is hier ook wel bewolkt eerlijk gezegd. 34e minuut inmiddels. En Staphorst speelt een slodder hoor. Is de bal toch heel vaak en heel snel kwijt. Nu verliest Harkema een keer. Demisra pikt op. Maar wordt dan toch ook direct alweer onder druk gezet. En de paas naar voren vindt hij niet. Waardoor Harkema ook weer in positie kan komen. Terwijl ik mezelf wel terug hoor nu op de koptelefoon, Martijn. En daar kun jij wel even wat aan doen. 34e minuut dus. En ja, een beetje een gesapig potje moet ik zeggen. Harkema's boys laat ook geen topniveau zien. Maar met name Staphorst is toch echt heel slordig. Het belangrijkste van de afgelopen minuten is dat Milan de Koe zich heeft moeten laten vervangen. Ik had het daarnet al over die blessurebehandeling, waardoor hij een tijdje aan de kanten stond. Is er nog wel ingekomen. Maar het ging niet meer met de middenvelder die uiteindelijk vervangen is door Kjeld Engbers. De man die zijn basisplek begin dit seizoen kwijtraakte aan nieuweling Matthias Rijmink. Nu dus Rijmink en Engbers naast elkaar op dat middenveld. Het is niet te hopen voor Staphorst en voor Richard Karrebelt dat de Koe langdurig er niet zal zijn. Ja, wat kuitklachten leek het me. Normaal gesproken zouden we met een paar weken rust weer over moeten zijn, denk ik. Maar ik ben geen dokter. Hier komt Harkema's de boys. Luca Broers achterlijn halen. Terugleggen op Ruben Kiers. Dat mislukt. Maar af en toe zie je wel, met name in de voorhoede, dat ze heel aardig kunnen combineren. Nu haalt de thuisploeg er opnieuw een hoekschop uit. Die wordt genomen aan de linkerkant, daar waar het meeste publiek ook staat. Aan de zijkant van de staantribune aan de overkant, waar Gootjes die bal zo meteen neer gaat leggen voor een hoekschop. De vorige waren eigenlijk allemaal gevaarlijk. Nu is het de 36e minuut. Wordt er een variant gespeeld, krijgt Gootjes die bal terug en kan Jaap van Dijken koppen. Maar die raakt deze bal helemaal niet goed. Waardoor het, ja, nog altijd, dat is al sinds minuut 4, 1-0 staat voor een van de twee koplopers voor Harkema's boys. En Staphorst kan er eerlijk gezegd steeds minder tegen inbrengen.
0: Terwijl er een 20 seconden geleden de 1-2 op het bord komt bij Hogeveen. Dus 36 minuten gespeeld. Mike Reuvers zet Hogeveen weer op een voorsprong met 1-2. Dan gaan we naar HZVV, Rijn de Boer.
2: Ik hoop dat ik nu beter te verstaan ben. Ja. 9 minuten gespeeld bij HZVV VKW Konden voor de gasten uit Westerbork. Die eigenlijk best goed beginnen, want het is een gelijk opgaande strijd. Maar VKW probeert de aanval te kiezen als dat kan. En is dan ook een zeer ongelooflijk geweest, want dat eigenlijk al bijna 0-1 staat. Leon Mulder die raakte de bal finaal verkeerd. En toen leek hij er nog aan. En toen was het de zwinselman, de doelman van HZVV, die met zijn vuist die bal nog net naast kon tikken. Maar anders was het hier zomaar 0-1 te staan. HZVV heeft het moeilijk met een compacte verdediger van PKW. Want zo gauw HZVV in balbezit is, dan trekt de blauwe kiel zich terug. Zoals nu ook. En dan is het tot nu toe moeilijk voor HZVV om een gaatje te vinden, want de ploeg heeft nog geen kans kunnen creëren. Nu is het Koensterk allemaal op eigen helft nog. Komt een lange bal richting Joran Popovic. Die vangt hem op de borst op. Dat doet hij prima. Dan moet hij wel een man voorbij. En dat doet hij niet, maar dan geeft hij wel helemaal aan de rechterkant. Zomer in de voeten bij een speler van VKW. Maar die doet het vervolgens hetzelfde. Dat is wel een beetje het beeld tot nu toe. Veel foute passes van bij beide ploegen. Zodat er dus eigenlijk nog weinig spektakel is. Terwijl hier de parachutes uit de lucht vliegen. Hebben we 10 minuten gespeeld. Met gelijk op de strijd. Weinig kansen. Maar nog wel een 0-0.
0: 0-0 nog bij HZVV VKW. Dan gaan we gauw richting FC Zuidwolde tegen Ruinen. Jos.
3: Daar zijn we net begonnen aan de wedstrijd. 2 minuten is de wedstrijd oud. En het is nog in de beginfase aftasten voor beide ploegen. Kijken hoe de tegenstanders zich neerzetten. Hoe ze zich in de positie spelen. Dat is dus inderdaad nog de beginfase waarin we zitten. Waarbij het wel opvallend is. En dat had ik toch verwacht dat de scheidsrechter er wel iets over zou zeggen. Want Zuidwolde die speelt in het blauw-zwart. En Ruinen gewoon in hun originele kleren blauw-wit. En ja, het onderscheid is misschien op het veld wel te maken door de spelers, maar vanaf de zijkant is het toch best lastig te zien. Dus ik had eigenlijk verwacht dat ook een van de beide ploegen in de reserve terug zou gaan spelen. Dat is niet het geval. We zijn op Bolting geslagen. We zijn maar 3 minuten onderweg. van start gegaan met een stand van 0 tegen 0.
0: 9-0 daar, maar goed, daar is ook nog maar net pas een paar minuutjes geleden afgetrapt. Dan gaan we naar Geesbrug, VCG tegen SCN. En VCG die had de bal er al vlot in, liggen, Walter.
4: Ja, dat kun je. Dat heb ik verkeerd gezegd, want het was SCN hoor. Die hem erin schoot. Heb ik het dan verkeerd gezegd? Dat rolde ik niet.
0: Je had het over. Nou ja, maakt niet uit.
4: Nee,
0: SCN
4: nee,
0: 0-1 is, voor.
4: Ja, en ja, daarom. En nu, er waren ook kansen over en weer. Een mooie schoten. Ja, dan kijk ik op mijn briefing. Heb ik dit gezegd. Maar goed, dat kan gebeuren op mijn leeftijd. Dus nu mag de keeper van SCN mag hem weer in het spel brengen. Leon Rijtsema, die duurt even kalm aan. Die moest net ook wel een behoorlijke redding verrichten. Wel halverwege het veld van links met de wind gedragen. En die ging de benen in. Maar ik kon nog net over de lap tikken. Dus wat dat betreft zijn de kansen over en weer. Terwijl de wind nu eigenlijk, vind ik, iets is gaan liggen. Dat kan voor het spel nog goed zijn, maar dan moeten we even afwachten. Nu halverwege de helft van voor SCN, die hebben de bal achterin, die mogen we over de zijlijn gegooid. Nu weer, maar die wordt gemist en dan kan VCG het weer overnemen. Komt een trap, maar die komt ook niet in de buurt en die zal wel teruggaan op de keeper. Of hier staat ook nog een vrij. Ja, moet even wachten wat hij wil. Hij gaat inderdaad terug naar de keeper. Dus het geweldige tempo waar het mee begon, dat stagneert een beetje. Dat het zal wel vragen. Maar goed, het is nog steeds 1-0. Zeg ik het goed, SCN.

0: Creedence Clearwater Revival. Nou zaten Martijn en ik net eventjes in een kleine discussie. Hoeveel minuten heb jij nog? Want volgens mij heb je nog een minuutje of 4, 5.
1: Ja, 43ste minuut inmiddels. En een fase waarin Staphorst wat weer staan te dringen. Met een voorzet ook weer van Jeffrey Dijkstra. Ja, daar wordt toch keer op keer naar gezocht. Naar die linkerkant. En dan die bal op de lange Krauter. Ja, dat hebben tegenstanders natuurlijk inmiddels ook wel in de gaten. Vorige week zat Krauter echt in de broekzak bij het centrale duo van Geenemuiden. En vooralsnog komt hij bij deze twee. Bij Dijk en Van Dijken ook nog niet echt aan. Ja, als die dekking zo strak is, dan moet die voorzet van Dijkstra echt precies goed vallen. Dan heb je niet veel marge om een bal iets te hard of iets te hoog of iets te laag of iets te zacht te spelen. Elke keer komt er dan wel vaak ook een hoekschop uit. Maar daar heeft Staphorst dus ook nog geen doelpunt uit weten te halen. En nu moet het weer in de achteruit, want Harkema speelt de bal weer rond. Ik vind het thuisploeg ook niet een bijstersterke indruk maken. Maar dat er wat meer vertrouwen is en dat het balletje wat makkelijker rondgaat dan bij Staphorst, dat is dan wel weer heel duidelijk. Nu Dijk met wat risico, ja, verliest hij hem ook weer. Maar direct diepte zoeken, dat kan Staphorst dan ook niet echt. Ja, dan moet het al van Dijkstra komen. Maar die houdt het spel dan ook liever breed, omdat hij direct de diepte ingaat. En dus doet Staphorst het weer rustig aan. Gaat het van Bosveld naar invaller Engbus, die dus kwam voor de uitgevallen Milan de Koe. En nu maakt demonstratie aanspeelbaar rond de middenlijn. Ook in een wat eerder stadium in de opbouw. Bosveld, de jonge centrumverdediger. Inspelen op Krauter. Ja, ook weer niet goed van de spits. Laat hem weer gaan en dan kan Van Dijken zomaar doorlopen. Centrale verdediger. Bij Staphorst zijn ze uit positie. Dit is Thomas Prinsen, rechterbeen. Schot gekraakt. Kiers dan nog de spits. En die laat hem dan maar over de achterlijn lopen. Zodat Harkema zijn boys in minuut 45 nog een corner krijgt. Vlak voor rust dus. Een moment waarop Van Dijken kan instappen. En de verdediger, met ook een verleden in Steenwijk bij de Olde Vesten. Net als Dijkstra aan de kant van Staphorst. Blijft mooi voorin hangen bij deze hoekschop van opnieuw Gootjes, de man van het enige doelpunt. Na 4 minuten gescoord hier op de Bos. Daar komt die corner. Weer zit daar een speler van de thuisploeg bij. Rand 16 meter opvangen Broers. Ja, die wil zich wel laten zien natuurlijk tegen Staphorst. Dat is hem vooralsnog niet echt gelukt. Dit schot van af. De rand van de 16 meter wordt ook weer gekraakt. Een ingooi nog wel voor Harkema's de boys aan de linkerkant. Maar het begint er steeds meer op te lijken dat het voorrust bij die ene goal gaat blijven van Gootjes. Dit gaat ook weer terug bij Harkema. Helemaal naar de achterste man. Staphorst kan er weer uitkomen. Nou, een moeizame eerste helft toch in fases. Maar Staphorst heeft toch ook wel wat kansen gehad hoor. Met name in het begin vlak na die 1-0. En later die schietkans voor Milan de Koe. Dat was misschien nog wel de grootste. Maar als je op de plek staat waar Staphorst staat, dan vallen dat soort ballen meestal net niet binnen. De zure tijd loopt in Harkema. Stand 1-0.
0: 1-0. Dan gaan wij naar HZVV, VKW Reinier de Boer.
2: En daar komt HZVV in de 19e minuut op een 1-0 voorsprong. Eigenlijk de eerste echte goede aanval overlinks. Klankslor legt de bal voor het doel. En daar is spits Joran Popovic. En die tikt hem met buitenkant rechts langs de doelman van VKW. En eigenlijk de eerste kans van HZVV zet er gelijk in. En zo is het na 19 minuten spelen. 1-0 voor HZVV.
0: 1-0 voor HZVV. HZVV begint de competitie naar behoren, zullen we maar zeggen. Dan gaan we richting FC Zuidwolde Ruinen Jos. We gaan eerst naar Wolter, hoor ik net. We gaan naar Geesbrug. VCG tegen SCN. 0 tegen 1. Wolter.
3: Ja, dat is het nog steeds. En in het begin, het was een onverdonderend begin. Maar ja, dat is nu een beetje afgezakt. Het is knokken. Maar de wind is wel wat gelegen bij Vlagen. Is het rust en dan komt er weer wat. En dat kan wel voordeel zijn, maar ook een nadeel. Dus, maar goed, nu is het halverwege. Dan kan een mooie trap naar voren, maar er is niemand. En dan kan de keeper van Gisburg kan hem gewoon weer onderscheppen. Je brengt hem bijna naar zijn collega aan de andere kant, zo ver trapt hij weg. En dat heeft dan toch wel weer wat te maken bij win. Maar goed, alles weer op rechts. Wordt de bal ingegooid en die gaat weer naar de keeper. En die mag hem natuurlijk niet pakken, want ik heb van eigen gedaan. Nu gaat hij weer naar binnen. Een schouderduw, nee, maar goed, het wordt toch overgenomen door Gisburg. Op links, weer een aanval. Dan proberen dat weer onderschept. Dan kan hij, nee, dat is weer, ja, ze pakken elkaar en ze maken het veld ook klein. Dus je komt gewoon weer in tegenstander. Het is geen ruimte meer. Maar nu op links een goede voorzet en dan voor VCG. Maar dat komt er nog niet van. Nu nog weer een kans dat ze hem naar voren brengen. Ja, nu denken dat het nog wel lukt. Maar goed, er is hier nu, als ik nu even kijk, bijna 19 minuten gespeeld, of bijna 20 minuten. En het is nog steeds 1-0 voor SCN.
0: 1-0 voor SCN uit natuurlijk, dus 0 tegen 1. Dan gaan we nu wel richting Jos Zuidwolde tegen Ruinen.
4: Zuidwolde, 12 minuten onderweg op Woltingenslag met nog steeds een 0-0 stand. Het is Zuidwolde die de meeste aanspraak maakt op het doelpunt, omdat hij ook het verste vooruit voetbalt en ook al een paar goede kansen heeft gekregen. Maar de keeper van Ruinen nog niet heeft weten te verschalken. En je ziet, wat ik net al aangaf met de kleding in het veld, dat spelers daar moeite mee hebben om de juiste kleuren aan te spelen. Dat er ook een aantal al aangeven van, hey scheids, we moeten ervoor zorgen dat we andere tenues aankrijgen, want het is haast niet te doen. En dat kan ik ze ook alleen maar gelijk in geven, want het is ook heel erg lastig. Alleen, ja, die geeft er geen gehoor aan en er moet gewoon doorgevoetbald worden. En het is nu Ruinen aan de rechterkant die door kan komen, de nummer 5 die de bal voor kan geven, maar die niet de voorwaartse van de Ruinen weet te bereiken. Waardoor Bram Eckel eenvoudig oplossen kan, hier aan de linkerkant Sam van der Haar aan het werk zet. Die de bal aan de andere kant helemaal over de zijkant speelt naar de rechterkant, naar de vrijste aan de Twan Koekoek. Die de bal nu voor kan geven en weet opnieuw Sven van der Haar te bereiken op de 16 meter. Maar die kan er niets mee doen. We zijn een kwartier onderweg. De wedstrijd is nog in evenwicht. De stand 0 tegen 0.

0: kijken, want er is gescoord in Zuidwolde. Jos.
1: De bal gebroken in de 16 minuten in Zuidwolde. Het is Sam van der Haar die na een scrimmage voor het doel van Reunen de bal achter het doelman Jan van Belkamp weet te schieten. En Zuidwolde op een 1-0 voorsprong zet.

0: Viva la Vida. Van een paar jaartjes geleden. Dan gaan we eens eventjes naar Rijn de Boer. HZVV heeft de koe bij de horens gepakt tegen VKW. Rijn.
1: Ja,
0: nee,
1: dat was eigenlijk de eerste mogelijkheid gelijk is het doelpunt. Ja, dat is natuurlijk effectiviteit. Terwijl het goed 0-1 had kunnen staan. Maar dat was door toedel van HZVV zelf. Leon Mulder die bijna zijn eigen doel afgesloten. En nu hadden we een goede paard van Twan Thor over links. En weer zocht die jongen aan Poppelpiet. Maar dit keer liet hij het wel van de voet af springen. En anders was het eigenlijk zo'n identieke situatie als de 0-1. HZV is nu wel de betere ploeg. Heeft meer balbezit, valt ook constant aan. En VKW met heel veel mensen rond dat klassengebied. En grossiert wel in foute paarden, moet ik zeggen hoor. Want VKW komt eigenlijk nauwelijks meer in de buurt van Swinselman. En dat komt ook omdat ze eigenlijk op eigen helft al de bal verliezen aan HZVV de laatste minuten. Dat ja, toch nog weinig kansen creëert hoor. Het heeft misschien echt één kans gehad. En die zat er dan gelijk in. En deze mogelijkheid voor Joran Popovic, ja, dat was een kansje. En nu dan een lange bal aan de rechterkant van VKW met de Waningen. Die wordt uitgeschoten door Leon Mulder. Maar ook HZVV heeft moeite om een gaatje te vinden hoor. En die heeft de defensie van een VKW met veel mensen rond het stadsgebied. Ja, en dan zul je snel moeten combineren of over de zijkant gaan. Nou, dat heeft dus twee keer is dat gelukt. Via Twan Slot, de linksback, de nieuweling van Rolde Boys overgekomen. En Jens van Rooij is nu uitgeweken naar de rechterkant. Maar toch twee keer heeft hij een hele goede bal van achteruit. Maar twee keer liet hij wel zomaar over de voet rollen. En die ging over de zijlijn. Milan Ronkes is aan de linkerkant nu nog weinig in schut voorgekomen. Het is het van Thor die nu druk zet op Leon Santema. Maar dat gaat niet goed in de ogen van Stefan Aalders. En dat is de man die erover gaat. We hebben 28 minuten gespeeld. En HZVV leidt nog steeds met 1-0 door die goal van Joran Poppelpiets.
0: Dan gaan we richting Zuidwolde. FC Zuidwolde, Ruinen. Zuidwolde wat al redelijk vlot op voorsprong kwam. Jos. Oh nee, we gaan naar Wolter. Ja, dat is ook zo. We gaan naar VCG tegen SCN. SCN 0 tegen 1 voor, Wolter.
2: Ja, ze staan voor, ja, nog steeds. En dat is ook zo nu. Nee, net op een rijtje van buitenspel. Maar de scheidsrechter neemt het over. Ja, of klopt. Nou ja, ik sta ervoor. Laten we dat maar niet eens zeggen. Maar goed, SCN neemt het erover. Ik kom er via Smaal, die gooit hem naar voren. En dan, ja, je hebt de zon en de wind. Wat dat betreft, maar dan blijft de bal ook op binnen. Nu op rechts. En dan een paasje naar voren. Via Jammerganger. Weer naar voren. Dat, verder, daar staat iemand vrij, maar de bal is. Gaat dan weer naar de andere kant en dan gaat hij met, ja, ineens met de wind mee natuurlijk en dan gaat hij gelijk naar de andere keeper. Ja, zo bouw je geen voetbal op, maar goed, dat hoort er ook bij. Je mist je zekerheid, maar als je achter staat is dat geen zekerheid. Nu weer een rustig paasje naar het middenveld. Dan kan in dit geval zwaar weer de bal naar voren brengen. En dat is wel een van de betere voetballers, vind ik altijd, bij SCN. En nu weer even op links. Helemaal op links en die zoekt ook de ruimte op. En dan proberen nu de bal ervoor te krijgen. Dat lukt nou, ja, nog niet, maar wordt even geaard. Nu naar voren. En nu moest je, hij schiet wel, maar de bal, de doel stond op verkeerde plaats, laten we zo zeggen. Maar het lijkt wat dat betreft niet op. Er is nu, goed bekijken, is 27 minuten gespeeld. Het is nog steeds 1-0 voor SCN.

0: En er is weer gescoord bij Zuidwolde tegen Ruinen. Jos, ga je...
1: 24 minuten onderweg, inmiddels van 25 minuten onderweg. Maar in de 24 minuten is Zuidwolde de stand 2-0 te brengen. Het is opnieuw Sam van der Haar die zich in de

0: deed ze al. HZVV die kwam daar een kleine 20 minuutjes op een 1-0 voorsprong door Popovic. En kan HZVV stand houden.
1: Dat niet om mij, maar dat
2: was het wel. Ja, zeker. Het is gewoon de betere ploeg. Het valt constant aan. Het is een wedstrijd op de helft van VKW. En HZVV heeft al 4 kansen gehad. 3 voor Joran Popovic. Een paar minuten geleden weer een voorzet vanaf links. En dit keer was het een prima redding van doelman Martijn Mulder. En nu, nog geen 30 seconden geleden, was het Mila Rogers die in de diepte gestuurd werd. En kwam schuin voor het doel. Maar het schoot die bal rakelings naar. Dat was wel een 100% mogelijkheid. En PKW grossiert nog steeds wel in veel foute passes. En komt eigenlijk niet meer in de buurt van Swinselman. Dat betekent dat HZVV het initiatief heeft, meer balbezit ook. Maar het is eigenlijk het wachten op die tweede treffer. Want het kan zo een keer vallen. Dat hebben we natuurlijk ook wel in het begin van die wedstrijd al gezien. Dat Leon Mulder bijna een eigen doel schoot uit het niets. En dat gevaar zit er natuurlijk altijd in. Nu krijgt de VKW een vrije bal te nemen. Net over de middenlijn. Heel veel mensen nu rond het strafschopgebied. Misschien dat een standaard situatie dan voor gevaar zou zorgen. Daar komt die bal, wordt weggekopt door Twan Sloor. Maar na het VKW wordt weer ingebracht. En die geeft hem weer aan Twan Sloor. En die geeft hem aan Milan Ronkers. Maar die verliest een bal. Verliest de bal op een belangrijke plaats. Maar Koens krijgt. Kan dat herstellen met een hele lange bal richting Joran Popovic. Dan Sander Jansen aan de linkerkant. Maar het is vrij rommelig allemaal. Een veel foute basis. Dus 36 minuten gespeeld. En HZVV leidt dus nog wel steeds met 1-0 de goal van Joran Popovic.
0: Dan gaan we richting Zuidwolde. Zuidwolde zit op rozen, Jos.
3: Ja, dat zou je denken als je na 27 minuten op een 2-0 voorsprong staat. Dat je wat dat betreft een hele goede start maakt. En het is ook Zuidwolde die de lakens uitdeelt hier op Woltingenslag. Het is een klasse, 2 klassen beter dan Aruinen. Heb ook al legio kansen gehad. Het had ook al 3-0, 4-0 kunnen of misschien wel moeten staan. Maar ja, dat is de laatste wedstrijden ook in het oefenprogramma en in het bekerprogramma wel makkelijk gebleken. Dat de kansen wel worden gecreëerd, maar dat ze lang allemaal niet worden benut. Ja, aan de andere kant natuurlijk wel mooi dat je lekker rustig voetballen kan je natuurlijk nooit. Maar dat je na 27 minuten met 2-0 voor staat. 2 prima doelpunten van Nieuweling en JO19 speler, want dat is hij qua leeftijd nog. Sam van der Haar die de 2-1 schiet. En nu ligt het spel even stil vanwege een blessure bij de nummer 15 van Ruinen. Dat is Dennis de Meer. Het heeft even een tijdje geduurd voordat hij weer in de benen kwam. Hij staat nu aan de zijkant, maar zal wellicht toch even een minuut geduld moeten hebben voordat hij het veld erin mag. Dat zijn kennelijk de nieuwe regels die bedacht zijn om het tijdrekken daarmee te voorkomen. Het spel is inmiddels weer hervat. Doelman Jordi Pardon brengt de bal in het veld en Zuidwolde kan opnieuw gaan bouwen aan een aanval in minuut 25 waarin we zitten, minuut 29 waarin we zitten. Zuidwolde dus veruit de betere ploeg en het is eigenlijk wachten op de volgende kans die zich aan gaat dienen voor Zuidwolde. En dat is nu aan de linkerkant Julian Adema die er doorkomen kan, die de bal terugspeelt naar Max Boscher die de vrije man in de 16 meter Giovanni van Dijk weet te vinden, maar die kaart sloopt niet heel goed af en kan Ruinen kan uitverdedigen. Ruinen die nog wel een hele goede kans had in de 26 minuten, want het is niet zo dat ze zich helemaal van de mat laten spelen. Maar het was keeper Jordi Pardon die goed reageert op een inzet van Jurgen Hoorn. En daarmee is dus de tussenstand op 2-0. En nu weer een grote kans voor Zuidwolde. En is het inmiddels 3-0. Het is Talin Bruins die de afgeslagen bal, het was de schot van Sam van der Haar die opnieuw op het doel kwam. De keeper kan hem niet goed verwerken. En dan is Talin Bruins er als de kipper bij om de 3-0 op het bord te zetten. En zo leidt Zuidwolde heel comfortabel naar een half uur spelen hier op Woltingenslag.
0: Nou, ik hoop dat je je telraam hebt meegenomen, Jos. Maar goed, we gaan even naar Geesbrug VCG tegen SCN. Daar was het 0-1 en dat was al behoorlijk vlot in de wedstrijd.
4: Ja, dat klopt. Maar het gaat wel over en weer. Maar SCN is zonder meer de bovenliggende partij. Ook met de balcontrole mis je ook met de wind te maken. Maar goed, het was net ook een aanval. En die werd op links en bij de scrimmage. En de keeper die kon een paar keer redden, maar de bal kwam niet weg. En toen was Stijn Gurgelaar van SCN erbij. En die maakte er 2-0 van. Dus wat dat betreft staat die SCN er goed voor. Ze zijn ook de betere ploeg. En dat is vooral te maken met iets meer balcontrole. En ook qua snelheid. En toch wel tegen de winter. Maar ja, dat is niet altijd een nadeel. Nu nog weer een goede paas op links. Ja, daar kan er weer een goede kans uit komen. Want Martijn Dekker heeft de bal. Ja, en dan gebeurt het ook nog. De keeper die laat hem er zo glippen. Mooi nagaan. En die is zelfs al, is al 3-0. Voor
0: SCN. 3-0 voor SCN. We gaan gauw richting HZVV. Want er zijn ontwikkelingen daar. Rijn de Boer.
2: Maar in de 39e minuut is AZTV op een 2-0 voorsprong gekomen. Een vrije bal net buiten het strafschopgebied door Sander Jansen. Uitstekend ingeschoten. En ja, hij leek mij niet op het voor keeper Mulder. Maar hij liet die bal gaan en die bal die rolde in de rechterhoek. En zo leidt AZTV dus al vrij snel in de wedstrijd comfortabel met 2-0.

0: Ik zei net tegen Martijn, die tegenover mij zit, dit nummer, dat hoor je niet vaak meer. Vitesse, dat is alleen voor de hele oude mensen. Want dat is voor jouw tijd toch, Jan-Willem?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik weet niet of je een jaar noemde. Maar,
0: ik ga even googlen voor je.
1: Ja, dat zal al snel een flink eindje daarvoor zijn. 30 jaar terug in de tijd. Nou, daar mag je weer dingen over vragen. Maar meer ook niet. Ik kijk naar de tweede helft van Alkmaarse Boys tegen Staphorst. 51ste minuut. Alkmaarse Boys krijgt een corner vlak voor rust trouwens. Was de thuisploeg toch nog even heel dicht bij de 2-0 in blessuretijd. Ging dat vlak voor de goal, maar net goed. Oh, Matthias Rijmink met die hand. Wel de lucht in. Hij lijkt hem toch ook even mee te nemen met die arm. Maar een strafschop wordt niet gegeven. Het appel valt ook mee hoor, van de verdedigers. Of eigenlijk de aanvallers van Alkmaarse Boys. Die daar vlak om Rijmink heen staan. En dan denk ik dat het ook wel meeviel. Oh, daar gaat Sra. Bijna pikt hij hem van de voeten van linksback Boubane. Maar dat gebeurt niet. Dan opent Alkmaarse Boys naar de rechterkant, naar Eekhof. Die houdt die bal binnen. Sterker nog, kan hier Ruben Kiers lanceren. Maar daar is Bosveld dan weer bij. Nou, hij is heel snel. Chivaro Bosveld kan heel veel gaatjes dichtlopen. Maar hij is toch ook nog wel eens wat te lichtzinnig, moet ik zeggen. Geeft nog wel eens een onnodige ingooi weg als hij de bal, als hij zich vergaloppeert en de bal weer over de zijlijnen speelt. Maar die snelheid, die komt Staphorst wel goed van pas. Hij loopt de gaatjes daar dicht in die linkerzone van de verdediging. Ja, ook wel wat kansen voor Staphorst gezien, maar over het algemeen is het toch slordig. Het is een wat matte wedstrijd, alsof Alkmaarse Boys speelt met het gevoel dat het wel goed gaat komen, linksom of rechtsom vandaag. En dat Staphorst niet het echte vuur kan vinden om het Alkmaarse Boys eens echt een periode lang moeilijk te maken. Het is heel veel balbezit van de thuisploeg, dat tussen de linies probeert te zoeken naar de ruimtes die toch regelmatig ook wel vindt. En zo is de thuisploeg gewoon een klasse sterker dan Staphorst. In ieder geval in deze fase van het seizoen. Want dat is wel een duidelijk beeld in deze wedstrijd hier in Friesland. De bal gaat diep nog een keer bij Alkmaarse Boys richting Kiers weer. Van de Kamp erachteraan. Is het een corner? Nee, Van de Kamp kan wegwerken. 53ste minuut. Het blijft nog altijd 1-0 bij Alkmaarse Boys. Staphorst.
0: 1 tegen 0. Nou, terwijl er net een paar seconden geleden gescoord wordt in Veenendaal bij Dovo Hogeveen. 1 tegen 3. En het doelpunt te maken was Noah Schuurman. Dan gaan wij nog even naar HZVV. Die zit op slag van rust 2 tegen 0.
2: Wacht, ik zijn. Het is precies rust hier bij HZVV VKW. 2-0 voorsprong. Door doelpunten van Joran Popovic en Sander Jansen. Een vrije bal die laatste. Een grote fout van doelman Martijn Mulder van VKW. En dat bepaalde de rest op de ruststand op 2-0. Maar ze meteen domineert, heeft een betere ploeg, is constant in bal gezet. VKW kan de bal heel moeilijk vasthouden, levert de bal veel te vaak in. En de voorhoede spelers kunnen de bal ook niet vasthouden. Doordat weinig terugte heeft aan het verdreven van dit VKW. De promovenders, het is een wedstrijd tussen een degradant HZTV en promovenders VKW. Dus ik hoorde hier net al van VKW, welkom in de eerste klasse. Want het komt er eigenlijk nauwelijks aan te pas. In het begin leek het nog wel aardig, maar de laatste half uur is het HZTV herenmeester. En ja, noem maar afgesproken zou je zeggen, het kan in het bakkie, maar goed, dat durf ik in het voetbal niet meer te zeggen. Want het kan in de tweede helft natuurlijk zomaar anders zijn. De ruststand hier bij HZTV tegen 2-0.
0: 2-0, HZVV gaat aan de T. Dan gaan we nog even gauw voor rust naar VCGSCN. 0 tegen 3 was het, Walter.
3: Ja, dat klopt. En er was net de scheidsrechter de heer Brusselaar niet over ze heen lopen. Er werd daar commentaar door Justin Haverman. En die kreeg prompt een gele kaart. En hij aarzelde ook niet. Er was nog een geweldige schot van SCN. En die patste op de lat. Het was bijna niet te houden, maar hij was ook van groot afstand. Maar dat veranderde niet. Het is rust nu en het is 3-0 voor SCN.
0: 0 tegen 3 voor SCN. Dan gaan we gauw richting Zuidwolde. Zuidwolde wat comfortabel op een 3-0 voorsprong stond tegen Ruinen Jos.
4: En dat is het na 39 minuten nog steeds een 3-0 stand. Maar het had inderdaad al 4 en 5-0 moeten zijn. Dikke kansen die Zuidwolde krijgt. De ene na de andere aanval. die rolt op het doel van Arena af. En ja, Arena kan niks anders dan proberen om tegen te houden, om ervoor te zorgen dat ze rol er niet dicht bij het doel komt. Het was net Dalin Bruins die keurig aangespeeld werd in de 16 meter, maar die de bal op de paal schoot en via de paal ging de bal het veld erin. En een minuut geleden was het een prima voorzet die van de rechterkant kwam. En opnieuw was het diezelfde Dalin Bruins die de 16 meter in kwam. De bal schampte niet volledig raakte, waardoor de bal in met het doel en net naast ging. Ja, we zitten eigenlijk te kijken naar de wedstrijd die heel eentonig en eenzijdig is. Wat deze Zuidwolde de lakens uitdeelt. Alle ruimte en alle vrijheid krijgt om te voetballen. Het zal wel een klein beetje op moeten letten dat dat niet te ver naar voren gaat. En dat het daarmee ook de voorwaartse van Ruinen te veel ruimte geeft. Maar tot op heden hebben we daar nog niet heel veel dreiging van moeten ondervinden. En nu is het weer een bal die op het middenveld van Ruinen slecht wordt ingespeeld. Overgenomen kan worden door Zuidwolde. Hier aan de linkerkant is het opnieuw Sam van der Haar die de bal aan de voeten hebt. En die probeert de vrijstaande Johanny van Dijk te bereiken. Dat lukt niet. Dus de verdediger van Ruinen die de bal over de achterlijn werkt. En daarmee dus een corner voor Zuidwolde oplevert. 40 minuten op de klok. Zuidwolde leidt inderdaad comfortabel met 3-0 hier op Boltingenslag.

0: Jolene van Dolly Parton. Dan hebben we volgens mij nog één wedstrijd die gaande is, toch? Dat is Zuidwolde tegen Ruim. Oh ja, Jan Willem, ja tuurlijk. Zal ik het beste paard van stal nog vergeten. 1-0, Harkemaanse Boys tegen Staphorst. Jan Willem.
1: Ja, wedstrijd inderdaad gaande, maar we worden niet verwend hoor vanmiddag. Tjongejonge, wat een taaie wedstrijd. Ook na rust gebeurt er weinig. Het tempo ligt ook zo laag. Net eindelijk weer een keer Staphorst. Met een voorzet naar Krauter. Nu maakt Rijmink wel heel duidelijk hands. Ja, in de aanname met die hand omhoog. Ja, dan kan de scheidsrechter niet anders dan fluiten. Maar net kwam die bal uiteindelijk bij Werkhoven terecht. Die probeerde met één beweging zichzelf een kans te verschaffen. Maar dat mislukte dan ook. En zo lukte sowieso niet zoveel vandaag. Ook niet bij het normaal gesproken dus veel sterker Harkemaanse Boys. Zij nog foutloos. Maar na nu spelen blijft het bij 1-0. Dat doelpunt kwam tot stand na balverlies op het middenveld van Rijmink. Een dubbele wissel nu bij Harkemaanse Boys. Met verse krachten. Nou, dat is misschien ook geen overbodige luxe. Twee middenvelders eraf. Doelpunt te maken Gootjes en Thomas Prins. Zij worden vervangen hier na een uur spelen in Friesland. 60ste minuut dus. Harkemaanse Boys tegen Staphorst. En we hopen met z'n allen op iets meer vuur in het laatste half uur.
0: Ja, dat ruimt wel. Maar ja, Sinterklaas komt er ook weer aan natuurlijk. Ik heb nog wat tussenstanden uit die derde divisie. Genemuiden tegen SVZW 3-0. ACV Eemdijk 3-1. Dovo Hogeveen 0-3. Excelsior 31, Purmerstein 0-0. En Harkemaanse Boys Staphorst 1-0. Sparta Nijkerk Hercules, heel verrassend, 0 tegen 1. En Tech tegen DVS 33, Ermelo 3 tegen 0. Dan lopen we tegen de eindminuut aan, zo'n beetje bij Zuidwolde tegen Ruinen Jos.
2: Ja, daar zitten we inderdaad in minuut 45. En de scheidsrechter heeft denk ik niet heel veel aanleiding om er nog heel veel tijd bij te trekken. Wel in blessurebehandeling geweest die uiteindelijk aan de kant van Ruinen ook geleid heeft tot een wissel. Maar verder is er geen enkele aanleiding om er extra tijd bij te doen. Het is nu zo'n ronde die aan de linkerkant nog ingooien kan, mag bijna op de achterlijn. Wordt de bal ingegooid en probeert de ingooiende Julian Adema Dylan Bruins te bereiken. Of Daniel Bruins te bereiken. Maar dat lukt niet. Het is een vrije bal voor Ruinen. We zitten in blessuretijd. De scheidsrechter zal elk moment af gaan fluiten. Kan Zuidwolde gaan rusten met een comfortabele 3-0 voorsprong. En kijken of ze dat in de tweede helft verder uit kunnen gaan bouwen. Want als je kijkt naar de aantal kansen wat er is geweest, zeker in de eerste helft, dan had de score al veel hoger moeten zijn. Dat wil niet zeggen dat Ruinen geen kansen krijgt. Dat heeft met name ook te maken, denk ik, met een stukje concentratieverlies. De kans zoals Zuidwolde, want het was 3 minuten geleden wel Jasper van Laar die een hele grote kans kreeg, omdat de verdediging van Zuidwolde niet alert genoeg reageerde. Maar dan staat er altijd nog Jordi Pardon op het doel die de bal tegen wist te houden en daarmee het doel ook schoon. We zitten dus inderdaad in de laatste seconde van deze wedstrijd. De scheidsrechter, ja, ik zit te wachten tot hij inderdaad het fluitje zo ver gaat bewegen dat hij zegt van heren naar de kleedkamer, geniet maar van een kopje thee, dan gaan we de tweede helft gaan weer opnieuw beginnen. Maar dat doet hij nog niet. Hij geeft nog steeds laat het spel nog steeds doorgaan. En is het opnieuw Zuidwolde die naar de 16 meter toe kan gaan. Het is Giovanni van Dijk die een actie maakt vlak voor de 16 meter. En dan wordt hij neergehaald. En dan is het een vrije bal voor Zuidwolde. Die zouden we nog even mee kunnen gaan nemen. Zo vlak voordat de rust begint. Het is even kijken wie gaat de vrije bal nemen. Er staan een aantal personen bij die dat opeisen. En als ik het goed zie, dan zal dat jongeling Sam van der Haar zijn die zich over deze bal gaat ontfermen. Hij staat er in ieder geval wel bij op een meter of 18 van het doel. De scheidsrechter die zijn passen neemt om de muur op 9 meter te zetten. Dat lukt hem nog niet helemaal, want de spelers van Ruinen die willen nog niet naar achteren bewegen. Ja, doen ze nu wel. En ik denk dat er nu ook alle gelegenheid is om de bal te gaan nemen. De scheidsrechter moet hem dan wel vrij gaan geven. Dat doet hij nu. En ik denk dat dat de bal gaat worden die in één keer op doel gaat. Nee, dat is niet het geval. Hij wordt aan de zijkant wordt gespeeld naar Twan de Koekoek. Ja, dat was denk ik niet de beste oplossing en levert het nog een corner op. Ga er maar vanuit dat de ruststand hier in Zuidwolde 3-0 is. Ondanks het feit dat de scheidsrechter nog niet afgevloten heeft. En dat we zometeen gaan starten met de tweede helft.
0: Ik vul hem even met potlood en dan kunnen we hem altijd nog veranderen, Jos. Wij naderen de klok van 4 uur. Ja, de tijd vliegt alweer. Kunnen we nog even heel kort naar Jan Willem? Jan Willem, kom er nog even kort in voor het nieuws.
1: Ja, dat kan altijd. 64ste minuut. Net weer Staphorst. Harkema lijkt ook een beetje in slaap te sukkelen. Gedurende die tweede helft. Hoewel net ook een schotje nog weer kwam van Eekhoff van de thuisploeg. Maar uiteindelijk Jeffrey Dijkstra met een knal. En daar was volgens mij nog net een redding van de doelman van Huizinga. Die ook niet zo gek veel te doen heeft op Mark Huizinga. Ja, het was net een blok zonder wat spelers ook voor de doelman. Maar af en toe heeft Stappers dus wel de momenten. En, ja, en als je het inderdaad voor elkaar krijgt om de thuisploeg in slaap te brengen. Dan moet je zien dat je toeslaat in de tijd die we nog hebben. En dat zijn nog wel aardig wat minuten hoor. Minuut 64 hier bij Harkemaerse Boys tegen Staphorst. Het is een matige pot voetbal. Maar Staphorst heeft dus altijd nog kans op een resultaat. 1-0.
3: 1-0 dus. Nou, u hoort het al, de muziek wordt wat harder. We naderen 4 uur en we horen elkaar aan de andere kant van 4.

0: 104.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Dit is Radio Hoogveen.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws.
3: Overal in de ether.
2: Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Over crypto gesproken, een verborgen cryptomijn in de bergen van de Mexicaanse staat Puebla werpt nieuw licht op de manier waarop drugskartels geld verdienen en witwassen. De autoriteiten vonden er honderden computers en vermoeden dat illegaal stroom werd afgetapt. Het is al de vierde cryptomijn die daar sinds begin vorig jaar is ontdekt. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. En tot zover het nieuws. Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19

0: speelt Harkemaanse Boys tegen Staphorst Jan Willem.
1: 68ste minuut en hoe gek het misschien ook klinkt, krijg je toch steeds meer het gevoel dat er wel iets in zit hoor, voor Staphorst vanmiddag. Want de thuisploeg laat helemaal niets meer zien. En Staphorst kan steeds vaker proberen om die voorzetten te spelen in de 16 meter van de tegenstander. Net ook Rijmink helemaal meegeslopen richting Werkhoven en richting Krauter. Ja, gaf aan in de rug geduwd te worden. Maar de scheidsrechter wilde niet aan een strafschop. Nee, Staphorst wordt steeds wat sterker en Harkemaanse Boys steeds wat minder. Nog een kwart wedstrijd te gaan, het blijft 1-0.
0: Er kan nog een hoop gebeuren in het laatste goede kwartiertje, zullen we maar zeggen. Nou, de andere wedstrijden, daar zijn ze nog aan de thee of koffie of wat men ook nuttigt in die tijd tegenwoordig. En op mijn andere scherm zie ik dat de Q1 van de Formule 1 in Spanje ook begonnen is. Dus daar probeer ik ook van op de hoogte te houden. En Hoogveen staat nog steeds met 1-3 voor in de 73ste minuut.

0: gaan de Eurythmics onderbreken, want er is gescoord in Harkema. Jan Willem.
1: Ja, voorspellend vermogen, daar zit het goed mee vandaag hoor. Want het staat 1-1. Sam Krauter scoort, krijgt die bal in de schoot geworpen, werkelijk waar. Zomaar een dikke flater achterin bij Harkemaanse boys van doelman Huizinga. In de 16 meter staat Krauter. Die pikt die bal dankbaar op en schiet hem achter de doelman. Nog 20 minuutjes te gaan en staat Post op gelijke hoogte.

0: begonnen bij HZVV. HZVV wat voor de rust op 2-0 kwam. Reinier de Boer.
1: Ja, we zijn 2 minuten bezig in de tweede helft. De stand is nog steeds 2-0 voor HZVV. Mika Veld is in de ploeg gekomen van Rooyen. Is toch weer geblesseerd geraakt. En dus Mika Veld die staat nu rechts buiten. En bij VKW is niet gewisseld. En HZVV heeft eigenlijk al 1 goede kans gehad. Het was weer een goede bal op Twan Slor aan de linkerkant. Legt hem terug op Tom Hulshoff. En die schoot de bal naar Rakelings naast. En dan gaat Mika Velten vandoor. Komt de stadion voor die binnen. Maar hij moet nog wel afrekenen met een directe tegenstander. Dat lukt hem. Legt hem terug naar Leon Mulder. Die legt hem breed naar aan een kop aan. Maar rond het stadsgebied nu. Ja, nu is iedereen van VKW alweer rond het eigen stadsgebied. Twan Slor die toch een goede wedstrijd speelde. Een paar goede voorzetten gegeven. En natuurlijk ook de assist waarop de 1-0 viel van Joran Popovic in het begin van de wedstrijd. De hoge bal van Koenstek komt bij Joran Popovic. Met 4-5 mensen in zijn nek. Geeft hem terug aan Sander Jansen. Beetje moeizaam allemaal. En Twan Slor gaat hem heel ver teruggeven aan Wout Dijkenhuis. En die geeft hem aan de kop. Nou, nu weer even wat rust. Maar goed, HZVV kwam vlak voor rust eigenlijk nog heel goed weg trouwens. Want VKW scoorde. Maar de vlag ging omhoog wegens buitenspel. Jasper Waningen die scoorde. De bal was over de doellijn gegaan. Maar kende dus geen genade in de ogen van scheidsrechter Alders. En zo hebben we 49 minuten op de klokken. Aanvallend HZVV 2-0 voorsprong op.
0: 2-0 bij HZVV die net begonnen zijn. Dan gaan we naar Jan Willem. Want ja, dat kan nog een heet kwartiertje worden daar in Harkema. Of 10 minuten denk ik.
2: Lijkt me wel, Stefan. Precies 75 minuten nu op de klok. Luca Broers met de inzet, maar geblokt. Ja, Harkema's de Boys is al een hele tijd heel erg matig in deze wedstrijd. Het is dus de ploeg die tot nu toe alle wedstrijden won. Het is nu 1-1 door die flater, werkelijk waar. Achterin bij Harkema's de Boys, waar Sam Krout ervan wist te profiteren. Ja, heel veel makkelijker heeft hij ze denk ik niet gemaakt. Ja, de doelman stond daar nog wel tussen, maar kreeg hem zomaar in de doelmond voor de voeten. Hij schoof rustig raak. En daarna leek Staphorst het besef te hebben dat er misschien ook nog wel meer in zit. Tegen het uitgebluste Harkemaanse Boys. Zo kun je ze misschien wel omschrijven. Ook wat wissels bij de thuisploeg. Onder andere Margarita, de man die werd gehuldigd voor 150 wedstrijden. Aanvaller, heel rap, is erbij gekomen. En bij Staphorst zien we Ilias El-Morabit op de plek van Guy van Werkhoven. Een wissel dus op rechtsbuiten. Ja, hoeveel risico wil Staphorst nemen? Kun je hier genoegen nemen met een punt? Ja, als je naar de eerste helft kijkt, zeker. Maar na rust toch steeds vaker Staphorst dat de drang naar voren heeft. Maar goed, ze kunnen wel voetballen bij Harkema. Zeker als Engbers de bal even verliest. Combinatie daar, paasje is ook mooi. En daar is de redding van Meekhof op de inzet van invaller Emiel de Vries. Broers dan nog, kappen en draaien. Luca Broers even aangeraakt. Maar dan alsnog de handen van Stan Meekhof. Daar waren ze weer eens een keer. De aanvallers van Harkema's Boys. Het kan echt nog twee kanten op, want de thuisploeg zal toch ook niet genoegen nemen met een puntendeling. 14 minuten nog. Iets minder hier tussen Harkema's Boys en Staphorst. Het staat 1-1.
0: 1-1. Net zo'n verrassing als gisteravond bij AZ tegen Willem II. Maar goed, daar hebben ze nog wat minuten te spelen in Harkema. We gaan het zometeen van jou horen, Jan Willem. Dan gaan we richting Geesbrug, als ik het goed heb, naar VCG tegen SCN. 0-3. Wolter.
3: Ja, dat is een afsteens. En ja, echte grote kansen zijn er niet geweest. En we zitten alweer in de 54e minuut. Maar goed, het gaat nog net andersom. Want in dit geval heeft VCG tegen de wind. En misschien wat nadeel weer voor SCN. Want er komen de snelle ballen en die vliegen er gewoon overheen. Maar goed, het is echte grote kansen zijn er nog niet geweest. Nu, ja, dan komt de bal die wat vatter weer over de zijlijn. Net, dan mag VCG net bij de middellijn mogen ze weer ingooien. Proberen dat ze de aanval kunnen opzetten. Dat je houdt even weer vast. Dat duurt weer wat langer natuurlijk. Maar er moet wel gevoetbald worden, zou je zeggen. Nou, goed, nu dan. Dan heeft de SGN bij de bal. Die komt hier op links. Ja, er wordt een goede dit paas gegeven. Wie is snel? Dat komt wel. Dit maar de goede. Gaat hard op het veld uit. Oh, niet onder controle. Ja, hij kreeg hem echt alleen voor. En ik denk, ik schiet er maar zo in. Maar dat lukte niet. Dus er is nu gespeeld dan. Laten we nou even kijken. Nog bijna 56 minuten. Maar het is nog steeds 3-0 voor SCM.
1: Hey!
3: Hey!
0: We gaan richting muziek, hoor ik dit. Dan gaan we richting muziek. Volgens mij hebben we Kylie Minogue ook erop staan.

0: niet gegoogeld, maar ik denk dat ik er niet heel ver naast zit. En Hogeveen staat inmiddels op een 1 tegen 4. Björn Klaasens was de gelukkige uit een corner. De bal werd ingekopt en de keeper pareerde hem. En Björn die wormelde de bal mooi over de lijn heen, zodat Hogeveen met nog officieel 3 minuten op de klok op Rozen zit in Veenendaal. Dus dat is in ieder geval gunstig. Dan hebben we de wedstrijd Harkemaasenboys-Staphorst 1-1. En ja, ik zei het net al, is het een beetje een kopie van AZ tegen Willem II?
1: Nou, van die wedstrijd weet ik alleen de uitslag, eerlijk gezegd, Stefan. Maar daar was het inderdaad 1-1. Nou,
0: Willem II had laten we zo zeggen, de 3 punten op de schoen liggen.
1: Ja, nou, zover wil ik nog niet gaan als ik naar deze wedstrijd kijk. Maar Staphorst wel een stuk gevaarlijker dan voorrust in ieder geval. Aan de linkerkant is ook veel ruimte voor Jeffrey Dijkstra. Die heeft een andere bewaker bij zich gekregen, Monier Lolofs. En die heeft eigenlijk geen idee hoe die Dijkstra moet afstoppen. Hij heeft al heel veel ruimte, vooral in die rug van die rechtsback. Maar Dijkstra toch ook af en toe dat hij dan weer de bal te ver voor zich uitspeelt. Waardoor hij niet tot een voorzet kan komen. Maar dat zijn wel van die momenten, ja, als Staphorst het daar iets beter uitspeelt, dan kan het hier ook gewoon nog met de 3 punten ervan door. Nu ligt het spel even stil, omdat er een blessurebehandeling plaatsvindt. Dat is Shefaro Bosveld die daar op het gras ligt. Die had ook al eerder in de eerste helft last. En Muis en Dijkstra die praten nog met de scheidsrechter. Ja, waarover? Over een penalty moment, denk ik, eerder. Ik vermoed dat het daarover gaat, waar Dijkstra wel werd gehinderd door volgens mij Jaap van Dijken. Maar het leek toch net wat te licht om daar inderdaad een strafschop voor te geven. Ja, nu zal Bosveld er weer af moeten. Krijg je weer die nieuwe regel. Dat je een minuut langs de kant moet staan. En dat is in deze fase natuurlijk niet lekker. Omdat Harkemaasenboys ook nu het wel het besef heeft. Dat het gas moet geven. Mocht het nog wat willen in deze wedstrijd. Bosveld gaat inderdaad nu langs de kant. Het overleg is daar nog. Want de scheidsrechter koos er zelf voor om het spel stil te leggen. Zo lijkt het. Bij Harkemaasenboys begrijpen ze ook niet wat er gebeurt. Oh, die willen graag eens dat de dubbele wissel gaat plaatsvinden. Maar dat gebeurt ook nog niet. Dus 2 spelers van Harkema langs de kant die gewisseld willen worden. En Bosveld staat aan de overzijde te wachten tot de minuut dat hij aan de kant moet staan voorbij is. 5 minuten nog en dan gaat de blessuretijd lopen hier in Harkema tussen Staphorst en Harkemaasenboys. Oh, hier, wat gebeurt hier dan? Oh, mooie actie zeg van die invallen bij Staphorst. Maar ja, dan komt er toch uiteindelijk niks uit. Karabelt lijkt weer om een strafschop te vragen. Het is Ilias El Morabit met de beweging. Dan komt de wissel er nu wel. Ik ben benieuwd of die straftijd dan gewoon doorloopt van Bosveld eigenlijk. Ik denk het wel. En dat komt Staphorst dan misschien wel weer goed uit. Ja, het wordt wat heter. Karabelt laat zich gelden langs de lijn. Ook hij komt nog met 2 wissels. En dan gaan we richting de slotfase van Harkemaasenboys-Staphorst. Het staat gelijk 1-1.
0: 1-1. En ik weet me nog te herinneren van vorig seizoen, Rijn de Boer, dat een beetje de Achilleshiel van HZVV de verdediging was. Maar zoals ik het nu op mijn scherm een beetje globaal zie, is dat een stuk beter geworden.
2: Ja, nou ja, dan moet je natuurlijk wel nagaan dat de VKW zeker geen toppers zal zijn in deze eerste klasse. Maar desondanks is VKW in de afgelopen minuten toch de iets betere ploeg, meer in balbezit en ook wat dreigender geweest. Het kreeg ook een goede mogelijkheid via Freek Tempelman. Maar er was het aan Wout Dijkhuis te danken dat hij op het laatste moment die bal nog blokkeerde. Maar VKW valt aan nu, heeft 3-4 corners op rij gehad. En de HZVV is machteloos in de voorhoede. Mieke Veld werd net wel weggestuurd op rechts. Maar ja, dan is zijn voorzet weer onnauwkeurig. En dan kan VKW veel toch makkelijk weer uitverdedigen. Heel rommelig wedstrijd. Dat is het eigenlijk helemaal in de eerste helft ook geweest. Veel foute paasjes nog. En heel weinig vlot lopende combinaties. En dat is toch wel wat je graag wilt zien natuurlijk. Maar AZV is wel effectief geweest. En dat heeft het ook laten zien in de bekerwedstrijden. Is natuurlijk niet onbelangrijk. Maar het veldspel, dat kan echt nog wel beter hoor. Nu ook alle tijd op eigen helft naar Koen Stech. Koen Stech dan weer naar links naar Quinten Alacotta van Hoogveen overkomen. Die stuurt dan Mika Veld weg. Ja, en dan is die wel gewoon slecht. Komt zomaar in de handen van Martijn Mulder. En dat is nou juist het probleem van HGTV, vooral in die tweede helft. Dat de voorhoede spelers niet meer aangespeeld kunnen worden. Die... zijn. Oh, en nou wacht, VGW. Een hele goede kans. Wat heet, die zit erin. Ja, dan wordt het nog heel spannend. Ja, want VGW was in deze fase ook een betere ploeg. En zo ineens komt die bal bij de rechtsvoor. En die komt alleen voor Swinselman. En die tikt hem over Swinselman heen. En zo komt de spanning absoluut weer terug. Want VGW scoort hier de 2-1. En dan moet je het even omdraaien in de 62e minuut. Het was niet goed uit in de verdediging. Het is Wouter Baardink die uiteindelijk de bal scoort. En zo staat het hier na 63 minuten spelen. 2-1.
0: 2-1 en inderdaad, ik zag net de herhaling en dat zag de verdediger niet al te best uit. Want ja, ik snap niet waarom die verdediger dan meeloopt en helemaal niks doet. Maar goed. Ik zit hier en hij staat op het veld. Dat is makkelijk lullen natuurlijk. We gaan richting... Zuidwolde, Zuidwolde-Ruinen. Zuidwolde wat al redelijk vlot op een 3-0 voorsprong kwam. En ja, de telraam stokt een beetje, toch Jos?
3: Nou, dat leek het inderdaad wel op in de eerste helft. Want het was na een half uur, zo'n beetje was het al 3-0. Maar Zuidwolde is goed uit de kleedkamer gekomen de tweede helft. Want in de tweede minuut, in de 47e minuut van de wedstrijd... weet Zuidwolde de stand op 4-0 te brengen. Het is een prima voorzet die vanuit vanaf de rechterkant gegeven wordt... door Sivian Jababu, die de vrijstaande Giovanni van Dijk weet te bereiken. En één ding kan hij goed, dat is scoren als hij in de 16, dan is hij gevaarlijk als hij in de 16 meter staat. Dan scoort hij ook vaak. Dat doet hij nu ook. Dus Zuidwolde inmiddels op een 4-0 voorsprong. We zitten in minuut 53. En ja, wat dat betreft het spelbeeld ongewijzigd. Zuidwolde die het spel maakt, die ook vrij snel druk zet... op het moment dat ze de bal verliezen. Zo heel af en toe Ruinen die een klein speldeprikje uitdringt... deelt door de bal diep te spelen en dan kan de bal wel eens goed vallen. Maar eigenlijk heeft Zuidwolde kan redelijk eenvoudig overeind blijven. Nu ook weer de bal rustig achteruit spelend. Ruinen probeert wel druk te zetten om de bal in de ploeg te krijgen. Maar dan geeft het tegelijkertijd ook weer heel veel ruimte weg. En kan aan de linkerkant, Sam van der Haar kan gaan starten. Die een bal helemaal over de rechterkant geeft. Een dieptebal in de richting van Sivian Jababu die hem keurig aanneemt. En ook dan is er weer alle ruimte om een aanval op te zetten. Gaat het via de rechterkant, via de snelle Gelupol die de bal voorgeeft. En dan is de vraag wie daar het duel pakt. Dat is niemand. Maar komt hij voor de voeten van Giovanni van Dijk? Ja, en wat ik al zei, als hij in de 16 meter staat en de bal komt op zijn pantoffel, dan scoort hij meestal ook. Nu ook. Minuut 54. Zuidwolde inmiddels op een 5-0 voorsprong.
0: 5-0 Zuidwolde. En jij zit in de slotfase bij Harkmaanse Boys Staphorst. Jan Willem.
1: Ja, precies 90 minuten gespeeld. En er wordt nog een overtreding gemaakt op Sam Krauter. Die met de bal gaat lopen en naar binnen komt. Terwijl Martijn die schuif misschien van Moren weer dicht wil zetten. En Krauter gaat hem zelf neerleggen, denk ik. Het is nog wel een eindje hoor, tot de goal. Het is zeker 25 meter. Maar goed, Krauter heeft natuurlijk wel een aardige pegel in huis. Hij maakte al de 1-1. Het zal wat zijn hoor. Als Staphorst hier in blessuretijd alsnog de zegen kan. Grijpen. Een punt is zeker verdiend als je de hele wedstrijd nog eens in je hoofd afspeelt. Hoewel Harkemein het ook alweer een dikke kans kreeg vanuit de corner. Nou, daar komt hij dan met Sam Krauter. Is een aardige krul, maar het scheelt toch nog wel een halve meter, denk ik. Die bal die daalt veel te laat. Hoog genoeg om over de muur te krullen. Maar ook nog een halve meter over de goal van die doelman die zo in de fout ging bij de 1-1. Mark Huizinga. Hij nu met de doel trap, 92e minuut richting de voorwaartse, richting Emiel de Vries en Margarita. Die komen er allebei niet aan. Sterker nog, Staphorst kan weer naar voren met Stijn de Haan. Die is ook gekomen. Op links speelt nu El Morabit. Sra aan de rechterkant. Dijkstra is naar de kant gehaald. En David Bouwmeester is er in de achterhoede bijgekomen. Rijmink ziet daar de diepte. Matthias Rijmink, als hij hem kan controleren en als hij kan schieten. Rijmink, ja, hij schiet nog wel. Maar op het laatste moment is daar dan ook de ingreep van een invaller bij Harkemaanse Boys, Valentijn van Laar, waardoor het schot gekraakt wordt en in de handen van Huizinga belandt. Andere kant dan weer de actie van de thuisploeg, maar daar komt dan ook niks uit. Het is Chadi Abida. Hij uiteindelijk wordt er ingegooid. Is die weer Abida bal aangeraakt. En Meekhof, ja, die ziet dat die bal voorlangs zeilt. Duikt er nog wel naartoe. Maar Harkema krijgt nog een corner. Derde minuut blessuretijd. Normaal gesproken toch ook een van de laatsten. Als Eekhof zich naar die bal spoedt. En hem in de hoek gaat neerleggen. Nog één keer alle hands aan dek voor Staphorst. Dat de zegen, nee, dat het punt, dat moet ik natuurlijk zeggen, niet moet laten glippen in de laatste minuten. Dus Eekhof en Krauter kan wegkoppen bij de eerste paal. Daar moet Schra sprinten om binnen te houden. Dat lukt wel, maar dan tikt hij alsnog over de zijlijn. Waardoor Harkema's de boys nog een keer mag gooien. 25 meter uit de achterlijn. Gaat dat gebeuren? Eekhof weer brengt hem dan voor de goal. Daar is alleen Margarita en die bal is veel te hoog om daarbij te komen. Meekhof pikt op. Kijkt naar voren. Hij speelt hem nog maar een keer richting De Haan. Die in de voorbereiding vooral als rechtsback speelde. Maar nu als een soort extra aanvallende pion erbij is gekomen. Staphorst houdt die bal alleen niet vast. Waardoor Harkema nog een keer aan een aanval kan gaan denken. Met Boubane. Lange trap. Maar die schiet hem zomaar tegen Schra en Rijmink aan. Boubane kan dat dan nog een keer doen. Schra en Engbers vangt op. Nou, hij is goed ingevallen nadat de koe niet doorkomt. Een handigheidje van Schra mislukt omdat Boubaan zijn lichaam erin zet. En Huizinga speelt nog maar een keer richting de helft van Staphorst. Bal glipt door. Muis dan nog een keer naar voren. Het gaat heen en weer nu. Schra kan Staphorst nog één keer op een fatsoenlijke manier vooruit. We hebben toch bijna 4 minuten blessuretijd en nu optie. Met Muis naar Van de Kamp. Ja, Engbers heeft alle ruimte. Maar Van de Kamp probeert een station over te slaan. Zoekt daar naar Rijmink. Afvallende bal is voor El Morabit. Kan die er langs? Nee, dat lukt dan niet. Ja, die Lolofs is door Dijkstra keer op keer voorbij gelopen. Maar El Morabit weet hem niet te passeren. En dan vindt de scheidsrechter het voldoende. Gaat Staphorst een punt uit de uitwedstrijd bij Harkema's Boys. Op voorhand is dat misschien prima. Ja, met een beetje meer geluk had er misschien meer in gezeten. Maar ik denk dat Richard Karabelt en zijn mannen wel kunnen leven met dit resultaat.
0: Een remise dus bij Harkema's Boys voor Staphorst. Dankjewel Jan-Willem en een goede terugreis naar huis weer. Hogeveen is inmiddels ook afgelopen. Wint met 1 tegen 4 van Dovo. Straks gaan we eventjes de derde klasse eventjes alle uitslagen erbij pakken. Dan gaan we nu naar, even kijken, wie hadden we ook alweer? Wolter, we gaan naar Wolter van der Haar. VCG tegen SCN.
4: Ja, er is wel weer wat veranderd. Ja, de winter is wisselbeturig, net zoals voetbal. Want de ene keer waaide behoorlijk en de andere keer niet. Maar dat was op links was Stijn Gorgelaar. En die stond halverwege de helft van de tegenstander. En die denkt, laat een goede voorzet geven. En dat was ook een goede voorzet. Want hij krulde in de linkerbovenhoek. In één keer over die lange keeper heen. Precies in de hoek. Hij was zelf eraf en iedereen. Maar zo staat het met een schitterend doeken. Staat het nu wel 4-0. En SCN is nog steeds gewoon de betere ploeg. Nu op rechts probeer ik weer een aanval op te zetten. En weer, de spullen misten, maar de keeper had hem in dit geval wel. En dan mogen ze weer proberen een aanval te maken. Want echte kans is, ze hebben wel een kans gehad, maar heel weinig. En dan staat er ook nog een keeper. Ze voetballen wel wat meer, maar ja, SCN is echt superieur vanmiddag. En daar kun je ook weinig aan veranderen. En er is nu, kijk, ja, er is nog even te spelen. 72, bijna 73 minuten gespeeld. En het is wel 4-0 voor SCN.
0: 4-0 voor SCN in Geesbrug. Dan gaan we nog even gauw naar HZVV tegen VKW. Daar was het 2 tegen 1. Rijn de Boer.
5: Ja, die tegenstander die heeft aardig moed gegeven wordt. Want het is fenomeen dat gewoon een beetje beter is in deze situatie, in deze fase. Zodat nu de eerste gele kaart van de wedstrijd. Nee, dat is volgens mij al de tweede voor VKW. Een overtreding op Joran Popovic. En die gaat nu op zijn beurt liggen. Dat is Milan Schaaphok. Die krijgt geel voor een overtreding op Joran Popovic. Maar VKW heeft moed gekregen. Is meer in balbezit in deze fase. En is ook wat dreigend geweest nu en dan. En HZTV lijkt gewoon te veel balverlies. En komt eigenlijk zelf nauwelijks meer in de buurt van doelman Martijn Mulder. En of dat dan een keer gebeurt dan via links, Twan Spoor of Mika Veld. Ja, dan zijn die voorzetten
2: tot nu toe nog niet echt nauwkeurig voor de spit Joran Poppenvies. Nu wel een vrije bal voor HZTV, net over de middenlijn, vlakbij de zijlijn van Leon Mulder. Misschien dat die standaard situatie dan HZTV weer wat lucht kan geven, want het is wel, de spanning is natuurlijk wel teruggekeerd. En dat merk je ook wel een beetje aan het spel van HZTV. Komt die hoge bal van Twan Floor, er wordt een weggekopt door Schaaphok. En dan kan VGW weer kanteren door diezelfde schaaphoofd nu over de middenlijn en aan de linkerkant. Wordt helemaal niet aangevallen. En misschien kan en dan nog, oh, daar komt HZTV bijzonder goed weg. Want daar stond het defensief weer niet helemaal goed. En dat is al een paar keer voorgekomen. En VGW heeft daar dan één keer van kunnen profiteren. Maar heeft dus nog meer dan een kwartier om daar nog iets aan te doen. Want op dit moment is dat die 2-1 voorsprong absoluut nog niet veilig. En is de overwinning ook nog zeker niet veilig. En Marcel Smit, net een HZTV-verleden natuurlijk, die gaat nu een aantal mensen inbrengen. En misschien dat dat nog meer elan geeft voor de ploeg uit Westerbork. De Brommerfenders die het goed doet in de tweede helft. En de wedstrijd is dan ook absoluut nog niet beslist met die 2-1 voorsprong.

0: Kim Wild onderbreken, want er is gescoord bij Zuidwolde Ruinen. Jos.
1: 64 minuten onderweg en het is 6-0 geworden op Boldingenslag. Een voorzet vanaf de linkerkant die door de kleinste man van het veld, Sven van der Arebare, was gestapt. En de keeper van de Ruinen het haar kijken geeft. Zuidwolde op een 6-0 voorsprong.

0: Nena met Kim Wilde. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Vind ik trouwens de betere versie. Maar goed, maakt niet uit. We gaan naar Zuidwolde tegen Ruinen. Zuidwolde die laat er geen gras over groeien bij het begin van de competitie. Goeie start, 6-0, Jos.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Als je 66 minuten op de klok hebt staan en het is 6-0... dan kun je inderdaad spreken van een hele goede start. Het heeft natuurlijk ook alles te maken met de manier waarop Ruin het spelletje speelt. Ik wil wat dat betreft niet, en ik bedoel helemaal niet, ik wil niet negatief zijn, maar die krijgen denk ik een heel zwaar seizoen als je ziet hoe ze voetballen. Maar aan de andere kant is het ook zo'n Wolde, en dat is de verdienste natuurlijk. De ploeg die blijft voetballen, ondanks het feit dat het op een heel aantal fronten natuurlijk heel erg makkelijk gaat. Maar ze, de honger wat dat betreft qua doelpunten is nog niet gestild. Net alweer kans surfen en acht gezien om een doelpunt te maken, maar ook die gingen er niet in. En als je kijkt naar het aantal doelpunten wat gemaakt is en de kansen die er zijn geweest, ja, dan had er al een veel hogere stand op het scorebord kunnen staan. Het is nu, na 67 minuten, is het een 6-0 Ruinen die nu probeert aan de rechterkant een aanval op te zetten. Zo heel af en toe komen ze er ook door. En dat is met name te danken aan het concentratieverlies uit de kant van Zuidwolde, die nog wel eens een keer wil vergeten om door te dekken. En dan kan toch een speler van Ruinen doorkomen, zoals het nu ook is, op de 16 meter. Maar dan staat er altijd weer een Zuidwoldenaar vlak in de buurt om ervoor te zorgen dat de aanval onschadelijk wordt gemaakt. De bal komt voor, maar het is een eenvoudige prooi voor doelman, die de bal weer in het spel kan aanbrengen. En zijn rol weer opnieuw kan gaan werken aan een nieuwe aanval. Wat dat betreft, het verslapt niet. Het blijft vol gas geven. Het regent kansen. En ik denk dat we hier op Woltingenslag het laatste doelpunt vanmiddag nog niet hebben gezien. 6-0 is de tussenstand.
0: Ze hebben nog eventjes de tijd. Dus we gaan het meemaken. Dan gaan we richting HZVV. HZVV 2-1. Kunnen ze stand houden, Rijn de Boer?
2: Ja, het staat nog steeds 2-1 na 78 minuten, dus nog 12 minuten en heeft VGV nog iets aan de juiste stand te doen. In deze afgelopen fase was het wel HZVV dat meer balbezit had. En ook een aantal keren dreigend werd via Sander Jansen. Een schot dat gepakt werd door doelman Martijn Mulder. Even later een schot van Milan Ronkes. Ook gepakt door Martijn Mulder. Dat waren even wat spelletrikken van HZVV. Dat in een fase kwam waarbij VKW een aantal corners achter elkaar mocht nemen. Nu dan was het al in het was alweer direct die bal terug. Tenminste, dat was zijn bedoeling. Maar gaat tegen... tegen een speler van HZVV aan, zegt Aalders. Nou, dat zag ik niet, maar ik meende dat het de corner was, maar dat is dus niet zo. En dan mag Martijn Mulder de bal weer in gaan brengen. Even in een fase waarbij HZVV even weer wat rust kwam. Na een wat moeilijke periode. Nu komt Jael Boer in de ploeg voor Sander Jansen op het middenveld dan waarschijnlijk. Een Jael Boer, weer teruggekeerd van de weide. En moet het vooral doen met de invalbeurt. En nu heeft hij 10 minuten om zijn kunsten te laten zien. En HZVV zit nog wel een beetje in de spanning met die slechts 2-1 voorsprong. Het had eigenlijk al veel hogere voorsprong moeten hebben. En eigenlijk de wedstrijd al op slot had moeten gooien. Maar dat hebben ze dus gezuimd. Ook bij VKW komt Niek Heslinga in de ploeg. En dus dat is een man. Als zo te zien is hij wel 2 meter. Die gaat voorin lopen. Dus dan kun je verwachten hoge ballen vanaf de achterlijn. Vanaf de achterhoek. Ja, dat komt eerst al. En die komt dan op een hoofd, tenminste, dat is de bedoeling. Maar hij komt direct al aan de bak. Maar Leon Mulder die redt, maar toch is het VKW die er al in het pasgebied kan brengen. Kom al, maar tegen krachteloos van Jasper Waningen. In de handen van Doelman, zo'n Daan Zwintselman. Dus we krijgen nog een spannende slotfase, nog 10 minuten. En HZVV lijkt nog steeds met slechts 2-1.
0: Wordt nog een hete 10 minuten daar in Hogeveen bij HZVV. Dan gaan we naar Wolter van der Haar. Daar was het 4-0.
3: Ja, dat is het niet meer. Maar dan was het wel ook een uitval. En zo mag je het daar noemen. Van VCG. En invaller Stang bij een mens maakte de 4-1 van. Een goede doorzetting en een mooie in te knallen. Dus dat is voor de wedstrijd natuurlijk mooier. Maar ja, goed, er is nu nog. Ik denk niet dat er nog een. Wat hij komt, er is nog 7 minuten officieel te spelen. Er zal wel wat tijd bij komen. Maar goed, het is toch de eer gered en dat is ook wel belangrijk. Maar ik neem aan dat de SCN met de punten naar huis gaat. Moeten we nog even afwachten. Maar voorlopig blijft het dan nog 3-4-1 voor SCN.
0: Dan gaan we nog een keer bij Zuidwolde kijken. Nee, Zuidwolde is weg. Dan gaan we naar muziek.

0: platteland. Dan gaan we naar Reinier de Boer, terwijl ik net een gigantische kans van VKW voorbij zag komen. Klopt dat, Rein?
1: Ja, dat kun je wel stellen. Komt de bal bij de tweede paal. En Matthijs Verheul die had de bal maar voor het inkoppen. Want Swinselman die zat mis, de doelman. Maar Door, in dit geval dat Jan Loer dan niet alleen al weggaat. Maar PGW heeft nog steeds moed en gaat nog steeds op zoek naar die 2-2. Was daar al een paar keer eerder dichterbij. Geen 100% kans, dat ook weer niet. Maar wel dreiging. En aan de andere kant, HZTV even een fase met wat schoten van Milan Ronkes en Zander Jansen. Maar het wordt inderdaad nog een spanning. Nog 4 minuten, officieel 86 minuten. Maar er zal nog wel wat bij komen. Leon Mulder dan stuurt Joran Popovic weg aan de rechterkant. Heeft dan te maken weer met zijn directe tegenstander Koen Waningen. Dan komt hij uitstekend langs. Nu komt die bal helemaal naar de andere kant. Naar Mika Veld. En die heeft weer moeite om die bal onder controle te krijgen. Maar redt het toch nog net voor de zijlijn. Moet dan een man voorbij. Dat lukt er niet. En is de bal kwijt. En dan komt er ongetwijfeld weer een lange bal inderdaad richting die invaller, die lange Niek Hesling.
0: Ik ga je even onderbreken, want er is gescoord in Zuidwolde, Jos.
2: Inmiddels is het 7-0 geworden op Woltingenslagen. Een prima aanval, opgezet vanaf de linkerkant, de rechterkant, de voorzet kwam van de ingevallen Tom Leerdam. En die wist Nick Vredeborg, ook een van de invallers die in het veld gekomen is, te bereiken. En zet zijn rol op een 7-0 voorsprong.
0: 7-0, dan gaan we gauw terug naar Rijn. 2 tegen 1.
1: Schiet de bal tegen de verdediger aan. Komt aan Mika Veld. En een goed schot. Maar recht in de handen van Martijn Mulder. En die stuurt weer een vuurpijl richting Don van HZTV. Leon Mulder kan wegwerken. Maar levert hem weer in. Het is een rommelig hoor. De hele wedstrijd trouwens. Maar nu is het HZTV. Ja, dat probeert natuurlijk die minimale marge vol te houden. Tot het einde 2-1 slechts. Tegen een ploeg waar je zeker niet in de problemen mag komen. Maar HZTV doet het wel en heeft gewoon geluk gehad dat hij Verheul die bal naast kopt. Nu weer een vrije bal voor VKW. Nou, dan komt hetzelfde verhaal weer. Komt die bal in hetzelfde gebied, wat wordt er mee? Ja, Milan Ronkes levert zomaar in. Dus dat kan eigenlijk niet, hè. Want Mika Veld stond helemaal vrij, die had we gewoon moeten hebben. Maar HZTV levert in. Ja, dan blijf je onder druk staan. Nou, dan komt er weer zo'n lange bal van Verheul. Helemaal naar de rechterkant in dit geval. En dat is dan gelukkig voor HZTV een hele slechte paas. Gaat over de achterlijn. En dan heeft HZTV weer even rust. En even weer lucht. En nog 2 minuten officieel met die nipte 2-1 voorsprong.
0: Nipte 2-1 voorsprong, dan gaan we naar VCG SCN. Die loopt ook op zijn einde, Wolter.
3: Ja, we schieten mooi op, maar er was net nog een behoorlijke kans voor VCG. Nu ook alweer, want SCN die laat het een beetje lopen. En er was een goed schot op rechts en die knalde op de paal. Dus dan heb je toch geluk. En ik zag de runzer, die was gewoon diep teleurgesteld, want die stampt ook een keer. Maar dat helpt niet, hij ging er niet in. En VCG die krijgt op het ogenblik een klein beetje meer kansen als SCN in de 4-0 voor staat. En ik zeg ook, het verandert niet dat hij de wedstrijd nog wint. Want we zitten al in blessuretijd en het is nog steeds 4-1 voor SCN.
0: Rijn de Boer 2 tegen 1 VKW. Rijn.
1: Wouddijkhuis. Gaat dan weer helemaal terug naar Daan Twintelman. En dan is het die Waningen van VKW die druk zet. Ja, dan komt er weer een hele lange bal op Milan Ronkes. En dan wordt het afgeplakt op buitenspel. Nou, dat lijkt mij sterk. Maar goed, we krijgen nu de hectische slotfase. Hoor. We zitten op 90 minuten. Dat is blessuretijd. 2-1 staat HZVV voor. Maar VKW wil natuurlijk die 2-2 uiteraard. En dan krijg je dat rondeballen in het klassengebied. Jelboer. Ruikt hem half, gaat helemaal naar de zijlijn. Van voor kan hem pakken. Geeft hem aan Jelboer. Nou, en levert gelijk weer in. Ja, en dan dat moet je niet doen natuurlijk. Nu komt een bal van Wout Dijkhuis. Toevallig bij Jora Popovic. Nou, die heeft alle ruimte. Hij kan hem nog breed leggen. Nou, Mika Veldhoven. Ja! Hij scoort. Daar is een counter uit het boekje. Voorzet van Joran Popovic en Mika Veld, die er in de tweede helft is ingekomen is, die rond uitstekend af. En dat is dan de beslissende treffer voor HZTV in de 90ste minuut. En daarmee pakt HZTV de eerste 3 punten in deze nieuwe competitie. Maar wat ging het moeizaam, Het kwam goed weg na die kopbal van Verhaal die naast ging. En nu een counter van Joran Popovic. Ja, want VKW zet natuurlijk alles op de aanval. En er stond nog maar één verdediger achter. En Popovic die legt hem dan breed op Mika Veld. En die scoort. En dat betekent de beslissing. HZTV gaat hier winnen van VKW. En waarschijnlijk met 3-1.
0: Waarschijnlijk met 3-1 was een mooi uitgespeelde counter van HZVV. Dus kudo's voor HZVV. Dan gaan we nog even gauw naar Geesbrug, VCG, SCN, Wolter.
3: Ja, dus gisteren heeft gefloten, dus de wedstrijd is afgelopen. Zo blijft het nuttig overwinnen voor SCN. Met 4-1 een goede start in de competitie.

0: enige wedstrijd waar nog een balletje rolt is bij Zuidwolde tegen Ruinen. Daar is het eigenlijk ook al gespeeld, toch Jos?
1: Nou ja, als je met 7-0, inmiddels is het toch 8-0 geworden trouwens. Want het is Stefan Pronk die een minuut geleden de stand 8-0 op het scorebord zette. Ja, dan durf ik, dan stel ik maar aan dat de wedstrijd gespeeld is. En het is, ja, het is gewoon een kat-en-muisspel. Eigenlijk vanaf het allereerste begin was dat al het geval. Het was nog even in het begin, zeker vanuit de kant van Zuidwolde, even wennen van hoe gaat het lopen, hoe gaat de tegenstander spelen. Maar al vrij snel bleek dat het klassenverschil gewoon veel en veel en veel te groot is. En dat resulteert ook in een 8-0 score die op dit moment op het bord staat. En ik heb het idee dat Zuidwolde wat dat betreft nog niet klaar is. Ze blijven volop geconcentreerd aanvallen om richting het doel van Ruinen te gaan. Kansen genoeg geweest, ook in de afgelopen 10 minuten al. Waarbij het dus door Stefan Pronk 2 minuten geleden is gescoord. We hebben nog officieel 5 minuten te gaan. Er zijn ook een aantal wissels geweest. Ik weet niet in hoeverre de scheidsrechter van dienst daar nog tijd voorbij gaat tellen. De wedstrijd wat dat betreft heb ik niet nodig. Die is al lang beslist. Maar 5 officiële minuten dus. Wat dat betreft voor Zuidwolde nog gelegenheid om te kijken of de score die nu op 8-0 staat nog verder uitgebouwd kan worden. En is het nu aan de rechterkant, is het Sander Adema die een dieptepaas geeft op de vrijstaande Giovanni Verdijk. De vraag is of hij die binnenhouden kan. Ja, dat kan, maar dat doet hij ten koste van een ingooi voor Ruinen. Hij kon niet goed bij de bal komen. We zijn 86 minuten onderweg. 8-0 staat dus op het scorebord met nog 4 officiële speelminuten te gaan.
0: Had je toch een telraampje nodig. Maar goed, we gaan nog heel even kort naar Rijn de Boer. We zitten 3 minuten voor het nieuws. Goede overwinning, HZVV?
2: Goede overwinning uiteindelijk wel. Natuurlijk 3-1 overwinning.
0: Tenminste, als je naar de uitslag kijkt.
2: Ja, de uitslag is natuurlijk voor 3-1. Alleen wij hebben gezien, vooral de tweede helft, ja, dat het moeizaam ging. En dat VKW een paar beste kansen kreeg op 2-2... Ja, en die gaan er niet in en dan komt er een counter en dan is het de Joran Popovic die hem klaarlegt voor Mika Veld. En dan weer toch nog vrij ruim, maar over het algemeen was het een rommelige wedstrijd met veel foute passes aan beide kanten. Dus wat dat betreft is het niet een echte amusante wedstrijd geweest. Maar goed, HSDV die zal daar niet omhalen, denk ik, want ze hebben de eerste 3 punten. Dat is natuurlijk belangrijk om te beginnen met een 3 punten en een overwinning. Maar het, aan het spel is toch wel wat op te merken. Dus maar goed, ik denk dat men vooral blij is met overwinning 3-1 op VKW.
0: 3-1 overwinning VKW, Hogeveen moet je mee horen. Ja, Hogeveen, HZVV, komt ook uit Hogeveen natuurlijk. Maar HZVV begint de competitie met een goede overwinning. Wel wat puntjes voor verbetering, maar goed, daar heb je net de eerste wedstrijd voor gehad. U hoort de tune in, op de achtergrond bij DNO. Ronden we af. Volgende week is er weer sport op DNO. Hier op Radio Hogeveen gaan we nog een half uurtje door tot 6:30. Tot aan de andere kant van 5:00. En bedankt voor het luisteren.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Er komt maandag tijdens overleg in Oman waarschijnlijk geen akkoord over de straat van Hormuz. Dat zegt een hoge Iraanse functionaris. Iran en de Golfstaten praten over afspraken voor de scheepvaart door de belangrijke olieroute. Daarbij ligt onder meer de vraag op tafel of Iran geld mag heffen van passerende schepen. Het dodental door de brand op een Filipijnse veerboot is opgelopen tot 76. De kustwacht vond nog eens 41 lichamen aan boord. De boot vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Ruim 40 mensen zijn gered. In totaal waren er 134 mensen aan boord. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. En tot zover het nieuws. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Vannacht blijft het bewolkt en nat. Verder waait er een zwakke tot matige westenwind en daalt het kwik naar 16 tot 19 graden. Morgen grijs en regenachtig en 19 tot 20 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende plaatsen vertraging op. Dat is

0: navigeren? Goedkoper wilt tanken? Een laadpaal nodig hebt? Of een parkeerplek zoekt? Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.

zijn de headlines uit het nieuws. Russische aanvallen op Oekraïne gingen vrijwel onafgebroken door, met meerdere doden en tientallen gewonden. De Filipijnse kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de verbrande veerboot, waardoor het dodental is gestegen naar 76. Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller zegt dat FIFA kritische vragen over FIFA Forward ontwijkt. FIFA wil bespreking uitstellen tot oktober. Zaterdagmiddag verzamelden klimaatactivisten op de Dam voor een mars van 2,5 kilometer naar het Museumplein. Spandoeken gingen over hitrecords, datacenters en Palestina. En dan nog even het weer. Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
3: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
5: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Guus Kouwenhoven, een Nederlandse zakenman die voortvluchtig was, is overleden. Hij werd in 2017 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, waarbij hij VN-embargo schond. In Amsterdam trokken duizenden mensen mee aan een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. De deelnemers eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De 2,5 kilometer lange mars werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie, met organisaties als Milieudefensie en Extinction Rebellion. In 2023 waren er 85.000 deelnemers. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven binnen korte tijd geadopteerd, nadat er 6 jaar lang een aanmeldstop gold. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het adoptieproces met het kopen van festivaltickets en ontving na 20 minuten een bevestiging. Op de begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En tot zover het nieuws. Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land, onder andere...

0: 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Met de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Nu in het theater, familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data, check familiegeheimen.com.

zijn de headlines uit het nieuws. Guus Kouwenhoven, veroordeeld voor illegale wapenhandel en oorlogsmisdrijven, is overleden. Hij leverde wapens aan dictator Charles Taylor. In Amsterdam liepen duizenden mee aan een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. Ze eisen snelle overstap op schone energie. Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller zegt dat FIFA kritische vragen over FIFA Forward Enterprise ontwijkt. FIFA wil bespreking uitstellen. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven snel geadopteerd na 6 jaar aanmeldstop. Merel Keulen uit Heerlen kreeg na 20 minuten bevestiging. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het weer en de

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Guus Kouwenhoven, Nederlandse zakenman en voortvluchtige, is overleden. Hij kreeg in 2017 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, ondanks VN-embargo's. In Amsterdam liepen duizenden mee in de klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De mars van 2,5 kilometer werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie met Milieudefensie en Extinction Rebellion. Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller zegt dat FIFA kritische vragen over het ingetrokken investeringsplan Forward Enterprise ontwijkt. Tijdens een juridische commissie wilde FIFA de bespreking uitstellen naar oktober. Müller stelt dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven snel geadopteerd na 6 jaar aanmeldstop. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het met festivaltickets kopen en kreeg binnen 20 minuten een bevestiging. Hier liggen bijna 10.000 gesneuvelde Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog. En tot zover het nieuws. Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land, onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Met de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Nu in het theater, familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data, check familiegeheimen.com.
8: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
9: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvet.nl.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Guus Kouwenhoven, veroordeeld voor illegale wapenhandel en oorlogsmisdrijven, is overleden. Hij leverde wapens aan dictator Charles Taylor.
1: In Amsterdam liepen duizenden mee aan een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. Ze eisen snelle overstap op schone energie. Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller zegt dat FIFA kritische vragen over FIFA Forward ontwijkt. FIFA wil bespreking uitstellen tot oktober. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten zijn 150 graven snel geadopteerd na 6 jaar aanmeldstop. Merel Keulen uit Heerlen kreeg binnen 20 minuten bevestiging. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. De Nederlandse kustwacht is weer volledig bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal, nadat er een storing was door geplande onderhoudswerkzaamheden. Gedurende de storing namen vrijwilligers van de KNRM de bewaking van kanaal 16 over vanuit hun boothuizen. Reddingsboten bleven bereikbaar via telefoon en het C2000-netwerk. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef Edward Rukidi Kyanangoma, tv-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Mussenlegner, legt de bloemen op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En tot zover het nieuws. Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 5.

0: 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Met de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Op de BRICS-top spraken Modi en Xi over een eerlijke oplossing van het grensconflict in de Himalaya. China bouwt bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium op het Tibetaanse plateau. Tibetanen hebben geen inspraak en worden gedwongen te verhuizen. Een 76-jarige surfer overleed zaterdagmiddag bij Noordwijk na een vermoedelijk ongeval waarbij hij niet terugkeerde aan wal. De Nederlandse ambassadeur legde bloemen bij het Zwitserse ongeluk met 5 doden. Zondag is er een herdenkingsmis. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het weer en...

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Een 76-jarige surfer overleed zaterdagmiddag bij Noordwijk na een vermoedelijk ongeval waarbij hij niet terugkeerde aan wal. De politie start een zoekactie met helikopter nadat getuigen hem op het water hadden gezien. De man werd gevonden en uit het water gehaald, maar reanimatie aan wal mocht niet baten. De identiteit is nog niet bekendgemaakt.
2: De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenlechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OA touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk.
1: En tot zover het nieuws.
3: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer.

0: vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer, 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO.
2: I like that.
1: Wij zijn DNO.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de 4e van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. En tot zover het nieuws.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment

0: A50 richting Vlissingen. De meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Let's do it.
2: Hey,